0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruise ship Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie vanwege de besmetting met het hantavirus. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Bij een wingsuitsprong in Oostenrijk zijn 2 vrouwen van 32 en 48 jaar zwaar gewond geraakt na een botsing in de lucht. Het ongeluk gebeurde tijdens een groepsprong van 15 parachutisten bij Vorarlberg. Een van de slachtoffers verkeert volgens de politie een kritieke toestand. Beide vrouwen met de Zwitserse en Duitse nationaliteit raakten na de botsing ook een hoogspanningskabel. Een van hen kwam daarna in een rivier terecht en werd door zwemmers gered. De politie onderzoekt nog hoe de botsing kon gebeuren. Internetcriminelen maken opnieuw misbruik van het faillissement van woonwebwinkel PhoneQ. Er zijn nieuwe nep-webshops opgedoken die een vrijwel exacte kopie zijn van de originele site. De oplichters lokken klanten met extreem hoge kortingen tot wel 90%. Wie betaalt krijgt niets geleverd en loopt ook risico op phishing. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
9: Audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
12: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
13: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
13: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
14: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
11: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Johan de Vos.
1: Goedemorgen, 10 mei 2026 alweer. Vandaag is het de zondag dus. De zondag van 10 mei. En ja, het is een leuke dag. Ja, jij weet het, want je bent wakker geworden. Want dan is het belangrijk dat je weet dat het een leuke dag is, toch? Ja, oké. Misschien zit je in een andere mood. Dat zou kunnen ook, maar oké. Vos, ik probeer positief te zijn, toch? Ja. Ik wil in ieder geval proberen dat je een leuke dag van kan en mag maken. Dat is in ieder geval wat ik ermee bedoel. Hey, ja, wat heb ik dan aan? Nou, ik probeer je dan in ieder geval met de muziek te verblijden. En dat betekent dus dat je ook misschien dan een betere zin krijgt. Okay. Crazy Abrams opende de show met That's So True. En dat is waar, zie je wel. Ja, ik beaamde het ook. En zei hij ook. En dat is dan duidelijk voor het begin van de show. En zo als ik juist was het Zombie Arm met 12 to 12. En zo lang ga ik niet door, maar ik ga tot 9 uur met dit radioprogramma. En dan, dan komt de rest van de jogs. Als die aanwezig zijn, in ieder geval. Hey, ik heb muziek voor je. En dat is altijd het geval hier bij de Verbark zat. Niet alleen maar informatie, want het is alleen maar nieuws ook. Maar niet vergeten. Maar ook muziek, dat is zo belangrijk. Fun en Janelle Monnier, die komt zo dadelijk met Where We Are Young. Dat waren we ooit dus. Toch? Misschien ben je dat nog wel. Ja, oké. Dat is die van jou. En ik heb Blue met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest World. Dat is allemaal van, nummer van Elton John. Wat is een keer overgedaan. En dat was het. Lang geleden. En Blue zongen dus ook nog samen met Elton. En ik heb Leon Lewis met Bleeding Love. Komt ook nog voorbij. Dus hou de radio desbehalve gewoon. Hier gaan we verder met

0: Tonight.
1: Fun en Janelle Monáe en We Are Young. Zo heet het. En het goede doel hoorde je daarvoor uit de jaren 80 met vriendschap. Ja, vriendschap is zeer belangrijk. Ja, zo is het. Hey, straks heb ik Blue voor je met Elton John en Sorry Seems to Be the Hardest World. En Word. Niet World, maar Word. Gaan we nu verder met Nuano. Met M's. En ja, ze gaan het zelf zeggen. Waka waka.

0: John. Hij speelt piano en dat was de laatste slag op de piano. Van Elton en Blue was het beentje wat het ook nog mee bezong. Sorry seems to be the hardest word. Ik ga eruit. 20 minuten lange Bruce Ray hits komen aan. Leona Lewis, Frank Frans Gaal, ja? Olivia Dean en Nelly Furtado.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord komt vanmorgen aan op Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

5 nummers achter een rij en dat non-stop een breuzelvrij, zo is dat al heel beroemd wordt. Is dat dus geweest, hoorde je Leon Anouis met Bleeding Love, daar begonnen we mee. Frans Gal en Ella, lekker. Olivia Dean met So Easy en Nelly Furtado nog met Paulus, Say What You Want, lekker plaatje. En juist Michael Jackson, Justin Timberlake op de plaat.

0: Zo is hij. Dirty Cash. Money Talks. Zo is hij. Pausa en The Adventures of Stevie Wee. Dat waren ze. Hey, acht uur komt eraan. Even ertussenuit. En straks daarachter zijn we terug.
1: Yo, hits.
2: Yo, nieuws. RTV Parkstad.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zij hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen, met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Bijna 30 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. Het gaat vooral om buitenlanders, waaronder Vietnamezen en Chinezen. Het goksyndicaat was als een normaal bedrijf gevestigd in het gebouw en richtte zich vooral op spelers in het buitenland. De leiders van het syndicaat stuurden de organisatie vermoedelijk ook vanuit het buitenland aan. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Ze tilde de 6 zware metalen schijven op aan haar vlechten en hield ze 14 seconden omhoog. De vrouw heeft 6 maanden voor haar record getraind. Het bestaande wereldrecord was volgens het AD dat van een Indiase vrouw die ruim 10 jaar geleden 55 kilo omhoog tilde. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
2: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Pietonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Johan de Vos.
1: Dat is raar met Harry Styles. Maar Harry Styles heeft weer een nieuwe single. Dat is hij dus, als je al gehoord hebt. American Girls. En ja, je moet in het begin moest er echt aan wennen. Maar ja, hoe vaker je hem hoort, hoe beter hij hoort. Hè? Ja, dat is met een artiest die hit een keer scoort, dan heb je dat vaak. En dat is het geval met deze artiest. Dus ja, hij heeft wel iets bijzonders, deze Harry Styles. Opening in dit radioprogramma, deel 2. Dus heerlijk, hartelijk welkom terug. Mijn naam is Johan de Vos. En tot 9 uur, goede muziek uit heden en verleden. Ik zeg altijd maar weer erbij. Ik heb muziek uit de jaren 90 onder andere. Ik heb muziek uit de jaren 70. Uit de jaren 90, Bill Withers. Uit de jaren 70 moet ik wel even scrollen. Deep Edge Mode, People Are People. Zie ik hier staan. En Jaap Reesema en Gijs, niet zo lang geleden. Die gaan we ook nog een keer voor je draaien. Zo is dus. Oké, dus het belooft heel wat in dit tweede gedeelte van de show. Gaan we verder met Christina Aguilera.

0: try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dat was helemaal afgelopen. Op de achtergrond hoor je nog mensen in de ruimte staan. Waar ze lekker te drinken in zitten. Ja, dan dit nummer. Rewrite the Stars, zo heet de Blauwe Stones. James Arthur en Anna Marie. Dat was zij, dus op de zang. Christina Aguilera voordroeg met Ain't No Other Man. Dat was ze ook weer. Oké. Muziek straks van Jelly Roll met Marshmello. Holy Water. Maar dit komt uit die jaren 80, 90? Ja, 90 zie ik hier staan. Nou, oké. En in de jaren 80, 88 remix version is dit. Het is wel gekleurd in de jaren 90. Oké. Bill Withers en The Lovely Day is die. Goedemorgen.

Hij blijft prachtig, deze. Hij blijft prachtig. Holy Water van Marshmello en Jelly Roll. Bill? Niet Bill, maar Billy. Nee, Bill. Ja, niet Billy, maar Bill. Dus Withers hoorde je ervoor. Lovely day. Is dat een lovely day vandaag, de zondag? Oké. Okay. Ja, ja. Oké. Okay. Ga je even rust. Dat is een 20 minuten lange Bruce Willis hit. Komen er aan naar het headline nieuws. Hier is Jaap Reesema voor je. Een grijs.

0: gekheid.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Wow!
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
8: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
10: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: RTV Parkstad.
15: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De opvarenden zullen met kleine bootjes aan land worden gebracht en naar verschillende landen worden gerepatrieerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. In de Indonesische hoofdstad Jakarta heeft de politie bij een inval in een kantoorgebouw 300 mensen opgepakt die tientallen illegale gokwebsites onderhielden. En in Mexico heeft een circusartieste, Batres, een gewicht van ruim 75 kilo opgetild met haar haar en daarmee het wereldrecord hair powerliften verbroken. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
16: RTV Parkstad.
17: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
18: RTV Parkstad.
17: Met nu de 20 minuten hits.

daar is weer. Non-stop muziek, 20 minuten lang. En dat heet wel hier Breuzel 5. Omdat de vos er niet was, want ik was lekker de kadide. Kop koffie. En jij misschien ook. Alle lobbijt, eet smakelijk. En lekker theetje misschien ook wel. Snow Patrol hoorde je juist met Shut Your Eyes. En daarvoor Another, featuring 45 Ultra en Talk To You. Depeche Mode met People Are People en Billy Crawford. En Tracking, dat openen we weer in die 20 minuten lang Breuzel 5 hits. Gaan we verder met Monsters of Man. Little

Uit 2012 komt dit nummer alweer. Ja. Of Monsters and Men. Gaat die tijd toch sneller? Het was hier met Little Talks. Dat Little Talks heb ik achterwege. Die laat ik achterwege. Dat had ik al met de 20 minuten. Brussel verhit ook al. Maar ja, nu is het tijd voor afscheid te nemen. Dus dat doe ik nog eventjes. Maar een hele kleine talk. Little Talk dus. En dan ga ik zeggen bedankt voor het luisteren. Ja, oké. Okay. Voor deze zondagochtend show. Ik wens je veel plezier op deze zondag. En maak er een mooie en leuke dag van. Spreek je volgende week. Dat zal niet worden. Volgende week zaterdag ben ik en niet en zondag ook niet. Dus ik sla een weekje over. Dan weet je dat alvast. Oké, de groetjes en tot de volgende keer. Hoi.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
6: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. 29 passagiers van verschillende nationaliteiten zullen naar Eindhoven vliegen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Onder de slachtoffers is ook een jong meisje. Het Israëlische leger zegt dat het om terroristen van Hezbollah gaat en dat de schade voor burgers zoveel mogelijk beperkt is. Er geldt sinds een paar weken een staakt het vuren in het gebied. Later deze week zullen delegaties van beide landen in Washington onderhandelen over vrede. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

poetsdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
7: RTV Parkstad.
8: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het cruiseschip Hondius met meerdere met het hantavirus besmette mensen aan boord ligt voor anker in de haven van Tenerife. De 150 opvarenden worden vanochtend met kleine bootjes aan land gebracht en per vliegtuig naar verschillende landen gerepatrieerd. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd. Zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera heeft het Israëlische leger bij aanvallen in Libanon zeker 24 mensen gedood. Het weer, het is helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
9: RTV Parkstad.
10: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
11: RTV Parkstad.
10: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakken zet de tijd op 10

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Passagiers met symptomen van een hantavirusbesmetting vliegen naar Eindhoven. Andere passagiers worden naar hun eigen land gerepatrieerd. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie en zal daar naar verwachting vrijdag aankomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jongeman kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet, zo meldt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee worden door Israël gezien als de organisatoren van de humanitaire actie die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. De arrestatie gebeurde eind april bij Creta in internationale wateren en werd door waarnemers onrechtmatig genoemd. Er is een nieuwe vloot met hulpgoederen naar de Gazastrook onderweg vanuit Barcelona en andere havens. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Ook de moeder van het meisje is gearresteerd, zij wordt van medeplichtigheid beschuldigd. De hooggeplaatste monnik werd volgens de krant The Tamil Guardian aangehouden in een privékliniek in de hoofdstad Colombo. Het komt niet vaak voor in Sri Lanka dat vooraanstaande monniken worden gearresteerd. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
1: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
2: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen. RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. De 150 opvarenden worden met bootjes naar de haven gebracht en gaan dan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Twee actievoerders die door Israël waren opgepakt bij hun deelname aan de hulpvloot voor Gaza zijn vrijgelaten en het land uitgezet. In Sri Lanka is een boeddhistische monnik opgepakt op verdenking van de verkrachting van een meisje van 15 jaar oud. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
4: RTV Parkstad.
5: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu bij de grens met Afghanistan aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. De hoofdverdachte van de moord is haar 22-jarige zoon, die op een bewakingsvideo van een winkel te zien is, waarin hij een cirkelzaag en plastic zakken koopt. Het motief voor de moord is niet bekend, maar de jonge man kampt met een zware drugsverslaving en werd daarin door zijn 55-jarige moeder begeleid. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het schip, de Caribbean Princess, is sinds 28 april bezig aan een 2 weken durende vaarttocht en is nu op de terugweg naar de thuishaven in het Amerikaanse Florida, waar het morgen aankomt. Het norovirus is zeer besmettelijk en leidt tot buikgriep met braken en diarree die normaliter binnen een paar dagen vanzelf verdwijnt. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
10: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
9: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft.
7: En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
8: RTV Parkstad.
9: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Op het Canarische eiland Fuerteventura is een sinds vorige week vermiste Belgische vrouw in stukken gezaagd teruggevonden op een stortplaats. Op een cruiseschip in de Caraïbe zijn meer dan 100 opvarenden besmet geraakt door het norovirus. Het is niet bekend of er Nederlanders aan boord zijn. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.
10: RTV Parkstad.
11: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
12: RTV Parkstad.
11: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten. Die we ook thuis bezorgen.
6: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
9: Kom binnen.
10: Jongen, jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan, volgens persbureau Bloomberg. Eerder deze week voeren er ook al 2 LNG-tankers uit Abu Dhabi door de zeestraat. De export van vloeibaar aardgas uit Qatar is ook voor Europa belangrijk, sinds de gasimport uit Rusland grotendeels is weggevallen. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. In de stad Hamme, even ten zuiden van Antwerpen, kwamen meerdere kinderen ten val nadat een voetbalspeler tegen een omheining viel. Er zijn ook berichten over een plotselinge windvlaag. De andere kinderen raakten licht gewond. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Ze worden nu met bootjes naar de haven gebracht en gaan met beveiligde bussen direct naar het vliegveld. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Het schip zelf vaart later door naar Rotterdam voor desinfectie. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Ze werden in de stad Bannu, bij de grens met Afghanistan, aangevallen door militanten met een voertuig vol explosieven. De moordpartij is opgeëist door een tot dusver onbekende beweging, maar de Pakistanse overheid denkt dat het om de TTP, de Pakistanse Taliban, gaat, die al vele aanslagen heeft gepleegd met honderden doden tot gevolg. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkens.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?

vrienden en vriendinnen. Het is eventjes over 12, 10 mei 2026. Het officiële begin van de zondagmiddag van RTV Parkstad. Tweede track, uiteraard een nummer uit de jaren 90. Maar nu eerst trappen we af met Jody Watley, Eric B. en Rakim.

hoorde John Osborne in ons land. Het was in 1995, 30 jaar geleden. En dat was dit One of Us, de tweede track in de Weekend Lunch Show. En dat is, zoals je gewend bent, een track uit de jaren 90. Over 6,5 minuut, dan gaan we naar een heel ander decennium. De 80's met PhD. Wanneer is Sigma? Nobody.

0: maar dan wel een wereldhit voor de heren van PhD, Philips, Hymens & Diamond. Dat was in 1981, I Won't Let You Down. Het schiet me nu te binnen, we hebben er al een hele tijd geen meer gehad. Wat zul je vragen? Nou,
1: een weekend lunchshow klassieker.
0: Nou, dan wordt het klassieker. Wel weer eens tijd, hè? Uit klassieker. 1979 van hun debuutalbum klassieker. Word Salad klassieker. Is dit Fisher Z and the Worker.

0: afgelopen dagen regelmatig hebben gezien, Rain. Het is vandaag zondag 10 mei 2026. Het is Moederdag en het is ook de 65ste verjaardag van niemand minder dan Bono van U2. Maar het is natuurlijk ook de dag waarop je de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij in de weekendlunch hoort met daarin enkel en alleen muziek uit het genre fout. Onder andere...
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst sinds de afsluiting van de straat van Hormuz is er een tanker uit Qatar doorheen gevaren. Het schip is inmiddels met een lading LNG op weg naar Pakistan. Bij een jeugdvoetbaltoernooi in België is zaterdagmiddag een 7-jarige jongen overleden na een val van een opblaasbaar springkasteel. De evacuatie van het cruiseschip Hondius op Tenerife is in volle gang. Bij een controle van de 150 opvarenden is gebleken dat geen van de passagiers symptomen heeft van een besmetting met het Hantavirus. Vandaag en morgen worden ze naar Nederland en andere landen gevlogen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn gisteravond 14 agenten omgekomen. Het weer, het is helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking. Het wordt vandaag met een mix van wolken en zon zo'n 12 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Een hele rits hits uit het genre fout in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Je hoorde June en Are You Ready to Fly. Dan Hartman komt weer bij. Dr. Alban, The Time Bandits en zojuist Sandra Kim en J'aime la vie.
1: Radio Retro.
0: En dat is de track waarmee Christina Aguilera voorgoed doorbrak. 1999, Genie in a Bottle.

Ik werd gecorrigeerd, beste vrienden en vriendinnen, door een oplettende luisteraar die me meldde dat ze in 1998 al het nummer Reflection opnam voor de Disney-film Mulan. Maar dit Genie in a Bottle, dat wordt toch echt wel gezien als haar officiële hitdebuut. Maar goed, wat geweest is, is geweest. Wat nog niet geweest is, is deel 2 van de Weekend Lunch Show. Ja, dat zit eraan te komen. Zometeen, na 1

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hit.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. De wapenstilstand gold gisteren, vandaag en morgen en kwam er op verzoek van de Verenigde Staten. Rusland zegt dat Oekraïne drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. En volgens Moskou zijn tientallen Oekraïnse drones neergehaald. Oekraïne meldt juist nieuwe Russische aanvallen en geweld aan het front. In de regio Zaporizhia is volgens de gouverneur daarbij zeker 1 dode gevallen. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Het metalen voorwerp van ruim 15 centimeter werd gevonden na een CT-scan. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Volgens Italiaanse media had de betrokken chirurg de schaar tijdens de ingreep achtergelaten. De arts is inmiddels aangeklaagd. Morgen wordt de vrouw opnieuw geopereerd om de schaar uit haar buik te verwijderen. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Merkens.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors
7: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
11: Bij Poelman Parfums.
12: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
9: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
13: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

Vrienden en vriendinnen, zondag 10 mei 2026. Het is eventjes over één. Welkom in deel 2 van deze Weekend Lunch Show. Met zometeen uiteraard weer in de track uit de jaren 90. The New Radicals heb ik voor je uitgekozen met You Get What You Give. Maar nu eerst een beetje datgene uitbeelden wat dit uur radio voor jou betekent. Het is een happy hour. Het is Deo

De New Radicals die hebben maar kortstondig bestaan, van 1997 tot 1999. Maar één grote hit die hebben ze ons nagelaten, You Get What You Give. Een nummer waarin Greg Alexander, de voorman, uithaalt naar collega's Courtney Love, Marilyn Manson en Beck. Ja, na het uiteenvallen van de band is deze Greg Alexander zich een beetje gaan toeleggen op het schrijven voor anderen, waaronder Ronan Keating en Texas. Een man die het niet nodig heeft dat andere liedjes voor hem schrijven, dat is Charlie.

twee dikke hits scoorden de mannen van Bronski Beat in ons landje. In 1984, Small Town Boy. En het nummer wat je zojuist op RTV Park zat hoorde, Why? No Doubt, die maakte sinds 2012 geen nieuwe muziek meer. Heel veel mensen denken dan ook dat de band uit elkaar is, maar niets is minder waar. Ze treden nog steeds op. Op RTV Parkstad, ja, moeten we teruggrijpen naar een oudje. Dit is It's My Life.

0: Nou, dat valt er nog wel mee, hè, mensen. Het is niet echt ijskoud. Je hoorde Nielsen in de Weekend Lunch Show.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Als je goed hebt opgelet tijdens de aardrijkskundeles, dan weet jij vast en zeker wat de hoofdstad van Thailand is. Ja, tuurlijk, Bangkok.
2: Jazeker, dat weet ik.
0: Maar wist je dat die stad ook een officiële ceremoniële naam heeft?
2: Nou, zeker niet.
0: Krung Thep Maha Nakhon Amon Ratchathunthul. En zo gaat het nog eventjes door. Het zijn 168 letters. En het wordt vaak afgekort tot Krung Thep. En het is de stad van de engelen. En wil jij nou weten wat het precies allemaal is? Zoek het eventjes op ondertussen dat ik 20 minuten lang de lekkerste hits uit het genre fout voor je ga draaien. De 20 minuten, die komen eraan met onder andere

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten. Die we ook thuis bezorgen.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde.
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
8: Kom binnen.
9: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
9: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
10: RTV Parkstad.
11: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. Nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. En een 53-jarige Italiaanse vrouw ontdekte pas na 7 maanden... dat er een chirurgische schaar in haar buik was achtergebleven. Sinds een operatie in een privékliniek in Napels had de vrouw ernstige buikpijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied... tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
12: RTV Parkstad.
13: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
14: RTV Parkstad.
13: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: 20 minuten lang foute hits op RTV Parkstad. Zonder enige vorm van onderbreking. Kortom, zonder gebreuzel. Door de ABBA en Take a Chance on Me. Ook Solid Harmony, The Pointer Sisters, Madonna. En zojuist Miranda en het zomerse Vamos a la Playa.
1: Radio Retro.
0: En dat is een van die befaamde nummers uit de dance scene van de jaren 90. The Wham-U Project en King of My Castle.
2: Lekker.

0: Ik kan me zo een beetje voorstellen dat je de volumeknop van je radio een beetje meer naar rechts hebt gedraaid. Volumestandje burenruzie tijdens King of My Castle van The Wham-Ju Project. De radio retro van dit uur. Mensen, zometeen na tweeën. Roger in het meestersmiddagmatinee. Ik wens jou nog een hele fijne zondag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
6: Yeah.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de kids run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. Na aankomst in Nederland volgt er dan nog een korte medische controle. Daarna worden de passagiers met speciaal vervoer naar huis gebracht. Buitenlandse opvarenden gaan in Nederland naar een quarantainelocatie van de GGD. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. De vondst volgde op een onderzoek naar een vermoedelijke drugsoverdracht in een park. Daar werden twee mannen uit Zutphen aangehouden van 19 en 23 jaar oud. Bij fouillering vond de politie ook wapens, drugs, telefoons en 3000 euro contant geld. De oudste verdachte wordt ook verdacht van witwassen. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Volgens het instituut laten de beelden duidelijk zien dat Nederlandse militairen verzet boden. Onder meer bruggen in Maastricht werden opgeblazen om de Duitse opmars te vertragen. Van de strijd in Zuid-Limburg bestaan nauwelijks bewegende beelden. Ze zijn nu, 86 jaar na de Duitse inval, openbaar gemaakt. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Jay-Z en Alicia Keys, Empire State of Mind. En je hoort de Tinashe en Disco Lines in het meestersmiddagmatinee voor deze zondagmiddag Moederdag in Parkstad. Moeders die nu luisteren, gefeliciteerd. Ik ga zo meteen een lekker plaatje voor jullie draaien. Let's all chant, mag je allemaal meezingen. Goedemiddag een matinee inderdaad, met de Michael Zeker Band.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

alle moeders in park zat. Let's all chant. Voor mijn moedertje, hè? Vergeet het niet vandaag. Hey, ik heb voor jou vandaag de gouden oude plaat. Die is van Duran Duran. Ik heb 2 keer 20 minuten hits op een rij non-stop en boze vrij. We hebben ook nog de zondagmiddagplaat. Vandaag is die van, zal ik even spieken? Ik scroll even hier naar beneden, dat kunnen wij. Dan kom ik uit bij de zondagmiddagplaat. Even kijken. Oh, mooi hoor. Whitney Houston schatjes. Dat wordt geniet hoor. Dat wordt een plaat voor even een kopje thee te zetten en de kaars aan te maken. Meer straks over. Dankjewel trouwens, Mark Mechtens, voor de Weekend Lunch Show.

0: Nou, Lekker, dat was er nog een keertje. Wordt ook wel vriendin van de show, hè? Stiekem is ze er altijd bij in dit programma. I love it, I love it, I love it, I love it. I love Duran Duran.
1: Hey! Ken je deze nog?
2: Ken je deze nog?

0: Zondagmiddag, moederdag in Parkstad en op de radio Simply Red.
1: Roger Meesters.
0: Die is ook op de radio en die gaat zometeen de 20 minuten hits voor je serveren. En we hebben erin staan onder andere Robbie Williams. Angels komt eraan, prachtig. En de eerste is van Jennifer Lopez, Ain't That Funny.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. De medische controles van de Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de MV Hondius zijn afgerond. Volgens het ministerie van Volksgezondheid vertrekken ze over een half uur vanaf Tenerife naar Eindhoven. De politie heeft op een slaapkamer in Zutphen ruim 340.000 euro cash en ook wat drugs gevonden. Daarnaast lag er onder meer een gasalarmpistool in de woning van de 23-jarige man. En nieuwe filmbeelden tonen hoe het Duitse leger in mei 1940 Nederland binnentrok via Zuid-Limburg. De unieke opnames zijn aangekocht door het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

Jouw hits, jouw nieuws, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. RTV Parkstad met de Fine Young Cannibals in de 20 minuten hits. You Drive Me Crazy. Nee, She Drives Me Crazy natuurlijk. You're Rihanna met Kanye West en Paul McCartney. 4-5 Seconds, Offenbach was present. Robbie Williams en Jennifer Lopez. En straks het matinee, deel 2. En dit zijn de Shapeshifters, wie? De Shapeshifters, mensen. Lola Sleep.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Een lekkere geur is essentieel.
7: Maar wat is jouw favoriete geur?
6: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
7: tot Michael Kors.
6: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten. Die we ook thuis bezorgen.
9: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: Bij Poelman Parfums.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf Kebek. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf Kebek in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulsterichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
13: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws. Drie uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Veel van hen hebben al een verblijfsvergunning in Griekenland, maar reizen toch nog door naar hier. Asielminister Van den Brink weet niet waarom zoveel Palestijnen dat doen. VVD en andere partijen willen dat het kabinet de instroom snel terugdringt. Maar het terugsturen naar Griekenland blijkt juridisch en praktisch ingewikkeld. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hantavirus.
3: Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. Daarom wordt er geen onderzoek gedaan. Het is onbekend welke afstand de deelnemer liep. Na het incident werd het evenement korte tijd stilgelegd. De 10 kilometer en de Kids Run zijn inmiddels afgelast. De organisatie van de marathon van Leiden was nog niet bereikbaar voor commentaar. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Waarschijnlijk waren het leden van Defend Netherlands. Ook werd een voertuig belaagd dat wilde doorrijden. De burgemeester kondigde daarop een noodbevel af, waarna de ME ingreep. Eén man werd aangehouden voor het mishandelen van een boa. De gemeente wil tijdelijk 240 asielzoekers opvangen in een leegstaand schoolgebouw in Apeldoorn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
17: Kom binnen.
18: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Margot Kos,

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckrade, zei je?
0: Rockmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Altijd goed als je mij vraagt. Heb ik het over de Sugar Babes in the Middle. En ook altijd goed, Daft Punk Around the World. Even na 3 uur. Goedemiddag, nog een uurtje matinee. Meestal middag matinee met schakjes Whitney Houston. Al zondagmiddag gepraat. Goedemiddag.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV Parkstad.

0: Sophia.
1: En daar ging het over. Over deze dame, Sophia. Alvaro Soler blijft een vrolijk plaatje, hè? Hey, die was ook voor alle moeders in Parkstad. Hè? Een vrolijk plaatje, had ik ook beloofd, hè? Let's All Chant hadden we al gehad. Ja, hier kunnen de moeders vrolijk van worden. Laat ik het zomaar even zeggen. Alvaro Soler. Nu Alex Ron.

0: gekke van deze plaat is, het lijkt alsof ik hem al 100 keer heb gehoord. Maar dan in de jaren 80 ergens, ik weet het niet. Alex Warren was het in ieder geval, een Fever Dream. Goeie plaat. En zoals beloofd is ze er. Whitney Houston, het prachtige Saving All My Love For You.
1: De zondagmiddagplaat.

0: Zara Larsson, Midnight Sun. Roger Meesters. En je hoort ook nog Kygo en Whitney Houston hier bij RTV Parkstad. Heb je een verzoekje voor ons? Je weet het, hè? Ga even naar de website, klik op de WhatsApp-button en dan komt het helemaal voor elkaar. Of mij persoonlijk kun je een mail sturen via roger@rtvparkstad.nl. Straks de Counting Crows in de 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzelvrij.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Politiek Den Haag is ophef ontstaan over het hoge aantal Palestijnse asielzoekers in Nederland. Volgens onderzoek van de IND vangt Nederland nu de meeste Palestijnse asielzoekers van de EU op. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Bij de marathon van Leiden is een deelnemer overleden, zo laat de politie weten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, maar het gaat volgens de politie om een gezondheidskwestie. En bij protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn zijn 26 mensen aangehouden. Betogers bekogelden de politie gisteravond met vuurwerk en hinderden het verkeer. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

DJO en The End of Beginning. Je hoorde Keen ook in de 20 minuten hits met Everybody's Changing. Fearless John was er met Jasmine Thompson. Ain't nobody loves me better. Heerlijke plaat. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh ja, vrienden van de show. Samba, daar waren ze weer. Hè? Home Wrecker. Brandy en Monica. The Boy Is Mine. En zoals beloofd, Counting Crows. Deze keer zongen ze Accidentally in Love. Tot zover in Meestersmiddag Matinee voor dit weekend, mensen. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Goeie moederdag nog. En volgende week zaterdag, even na 2 uur, is dit programma er weer. Het Meestersmiddag Matinee. Bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
4: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. Rotterdam werkt daarbij samen met onder meer de GGD, de veiligheidsregio en de rederij. Het cruiseschip wordt in Nederland grondig schoongemaakt na de uitbraak van het Hanta-virus. Alle passagiers worden eraf gehaald en een deel van de bemanning blijft aan boord voor de reis naar Rotterdam. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Volgens regeringsbronnen is het voorstel van president Poetin niet geloofwaardig. Schröder ligt in Duitsland al langer onder vuur vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Berlijn zegt dat Poetin zijn houding in de oorlog met Oekraïne niet heeft veranderd. Volgens de Duitse regering zou verlenging van het huidige staakt-het-vuren dat tot en met morgen loopt een betere stap zijn. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden en een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter

0: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
1: En papa durft er niet in.
0: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Want het oog wil ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstevlei van het land?
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: Kom binnen!
7: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
8: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten, die we ook thuis bezorgen.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Er is Brits militair medisch personeel per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hantavirus. Rotterdam bereidt zich voor op de komst van het cruiseschip Hondius. Dat vaart vanuit Tenerife naar de Maasstad nadat alle passagiers van boord zijn gehaald en wordt waarschijnlijk eind deze week verwacht. En de Duitse regering ziet weinig in een bemiddelende rol voor oud-bondskanselier Schröder bij overleg met Rusland. Het weer, er is een mix van bewolking en af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 13 graden in het Waddengebied tot 20 in het zuiden. En een matige, aan de westkust vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
13: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Volgens de groep doen er zo'n 20 demonstranten mee aan de actie. Het treinverkeer lag sinds de middag stil door die blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft later besloten dat het protest moest stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het cruiseschip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. De Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. Reanimatie ter plaatse was tevergeefs, meldt de organisatie. Het meisje werd tijdens het hardloopevenement direct afgeschermd van het publiek. De geplande 10 kilometer en de kinderloop zijn na het incident afgelast. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. Prins Pieter Christiaan zegt op X mee te leven met de nabestaanden. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De patiënt verliet eerder het cruiseschip Hondius en zit daar nu in isolatie. Op het eiland wonen maar 221 mensen en er is nauwelijks medische zorg beschikbaar. Volgens het Britse leger is dit de eerste keer dat er zo'n medische parachutehulp wordt ingezet. Op het eiland ten westen van Zuid-Afrika is het team van 6 parachutisten en 2 artsen gedropt. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Morgen krijgen we wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zij hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
10: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.

0: naartoe geweest?
1: Naar Mondo Verde?
0: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
0: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
0: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
0: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl. RTV
2: Parkstad. Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Gisteren werd een eerdere blokkade na enkele uren beëindigd zonder dat er aanhoudingen zijn verricht. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. Tijdens de halve marathon in Leiden is een 15-jarige deelnemster uit Oegstgeest overleden nadat ze onwel werd. De organisatie onderzoekt hoe het kan dat ze meedeed, want voor de halve marathon moet je 16 jaar oud zijn. En Brits militair medisch personeel is per parachute geland op het afgelegen eiland Tristan da Cunha. Ze gaan een man helpen die mogelijk besmet is met het hantavirus. Het weer vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
3: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuisquarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een Kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. Het treinverkeer lag stil door de blokkade. De burgemeester van Barendrecht heeft besloten dat het protest moet stoppen. Demonstranten die niet vertrekken worden door de politie per bus verplaatst. Gisteren werd een eerdere blokkade na een paar uur beëindigd zonder aanhoudingen. De 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. De groep werd als eerste geëvacueerd nadat het schip bij Tenerife voor anker ging. Het gaat om 13 passagiers en 1 bemanningslid. Zij gaan in quarantaine in een militair ziekenhuis op een luchtmachtbasis bij de Spaanse hoofdstad. De evacuatie van het schip is een internationale operatie met meer dan 20 landen. En de Hondius vaart daarna door naar Rotterdam om daar te worden gedesinfecteerd. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Kom binnen!
12: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
14: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
14: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
15: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje, Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
16: Komt het oog wel ook wat.
15: Audiofrenzy.nl.
17: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
15: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
0: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Zo'n 20 activisten van Geef Tegengas hebben opnieuw de havenspoorlijn in de Rotterdamse haven geblokkeerd. En de 14 Spanjaarden die op het cruiseschip Hondius zaten zijn in Madrid aangekomen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog, met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. Ze werden in beschermende kleding van boord gehaald en naar het vliegveld gebracht. Bij aankomst in Nederland volgen medische controles en een vragenlijst. Daarna gaan de passagiers in 6 weken thuis quarantaine onder begeleiding van de GGD. Op het schip waren onder andere 13 Nederlanders aanwezig. De evacuatie volgt na meerdere besmettingen met het hantavirus aan boord. De VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. Het kabinet weigert dat omdat de NOS volgens Europese regels een vergoeding moet vragen. VVD-Kamerlid Kisteman is het daar niet mee eens en wil de ministers ter verantwoording roepen. Volgens hem moeten cafés juist meer ruimte krijgen om het WK uit te zenden. Het WK moet geen verdienmodel zijn, zegt hij. Een kamermeerderheid had zich eerder al uitgesproken tegen die kosten. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten die we ook thuis bezorgen.
4: Kom binnen.
5: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
6: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
6: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Bij

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Krammeltje, krammeltje. Wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn vertrokken van Tenerife naar Eindhoven. En de VVD wil dat horecaondernemers geen vergoeding hoeven te betalen voor het uitzenden van oranjewedstrijden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. En het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
8: RTV Parkstad.
6: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek is...

0: Textiels en RTV Parkstad.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. Gisteravond heeft de politie 26 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Het protest mocht van de gemeente tot 8 uur duren, maar een aantal betogers weigerden te gaan en bekogelden agenten met onder andere vuurwerk. Nadat de mobiele eenheid ingreep, werd het rustig, maar een groep kwam later op de avond nog een keer terug. En toen werden mensen opgepakt. De meeste voor het verstoren van de openbare orde. Een 58-jarige man uit Apeldoorn wordt verdacht van mishandeling van een boa. In de Griekse plaats Tassos is een 29-jarige Nederlander opgepakt die op een veerboot een 20-jarige Griek had bedreigd. Onze landgenoot bleek ook een zwaard met een lemmet van 80 centimeter in zijn bagage te hebben en hij had drugs bij zich. Hij wordt door justitie aangeklaagd voor bedreiging, bezit van verdovende middelen en het bij zich hebben van een wapen. Over de identiteit van de Nederlander zijn verder geen details bekendgemaakt. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
7: En papa durft er niet in.
6: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: Nou, dat was hem. Mooie muziek. Zo aan het einde van de avond. Het is vandaag 10 mei 1969. Wat zeg ik? 1926. Ik dacht aan mijn geboortedatum. Maar in ieder geval, we hebben vandaag weer een mooie uitzending. Dit keer zonder onze oude vertrouwde Henk. Maar dit keer alleen met Roy. En ja, normaal stelt hij zich aan mij, of stelt hij zich voor aan mij voor. Maar dat is dit keer een beetje anders. Nou, ik ga het vandaag een keertje alleen proberen. En hopelijk gaat dat helemaal goed. We hebben in ieder geval weer hele fijne gasten vandaag. En sommige van jullie, ja, van de luisteraars kennen die al. Want er zitten twee mensen van de Highland Games hier die een paar weken geleden al hier zijn geweest. Ja, en dat zijn Bram en Sylvia. En die gaan zich zo meteen toch nog een keertje toevoegen. Voorstellen, omdat ze ja, misschien nog niet helemaal bekend zijn. Maar daarnaast hebben we ook nog twee bijzondere gasten. En dat zijn Glenn en Noël, die gaan zich daar ook nog voorstellen. En die zijn eigenlijk ja, ook van de Highland Games, maar dan van een iets groter formaat. Dus ik zou zeggen, laten we snel beginnen met het voorstelrondje. En dan zou ik willen voorstellen dat we beginnen met Glenn en dan zo eventjes het rijtje afgaan.
1: Nou, goedenavond. Ja, ik ben Glenn Nijs, ik kom uit Antwerpen. En ik ben hier voor de Highland Games. Ik doe de sport nu al 10 jaar. En ja, we zijn bereid om in Heerlen een mooie wedstrijd te organiseren.
2: Ja. Ja, mijn naam is Noël de Klippelaar. Ik weet even niet in welke kamer ik moet kijken.
0: Je hoeft niet per se in een kamer te kijken.
2: Ik ben net als Glenn atleet binnen de Highland Games. Ik doe nu denk ik een jaar of 4, 5 doe ik mee. Begonnen vanuit de teamswedstrijden die de collega's links van mij op een zaterdag organiseren. Na enig contact leek het ons leuk op idee om een keer krachten te bundelen en een wedstrijd in het mooie Limburg op te zetten. Ja.
0: Praat iets meer in de microfoon.
2: Nog iets meer.
0: Okay. Ja, iets meer. Ja. Je mag hem bijna kussen. Oké, okay. Ja, duidelijk. Ja. Dus je bent eigenlijk vertrouwd dan met het Heerlense gebeuren.
2: Ja, zeker. Ik heb contact gehad met Bram een lange tijd geleden. En nu eindelijk ik heb het voor elkaar gekregen om iets moois op te zetten. Of iets moois op te gaan zetten in ieder geval. Hoop ik. Daar gaan we in ieder geval vanuit.
0: Sylvia.
3: Ja, ik ben Sylvia en ik ben dan vanuit de organisatie van de Heerlense Highland Games. Dus dat is dit jaar voor de 5e keer, maar wel voor de 1e keer dat we het ook samen doen met de Benelux. Dus ja, dat ben ik.
0: Ja, en dan Bram, die zit dan bijna voor mij buiten beeld.
4: Dus, ja, ik ben Bram. Ik zit ook in de organisatie van de Heerlense Highland Games. Ik doe het ook nu al eigenlijk voor de 5e keer organiseren. En inderdaad, voor deze mooie 5e editie hebben we nu ook voor het eerst op de zondag een heel mooi evenement klaarstaan. En daar gaan we het zo vandaag nog meer over hebben.
0: Ja, daar hebben jullie vorige week ook al iets over verteld. Hè? En toen hebben we het vooral over het geheel gehad van de Highland Games. Wat jullie ook met school doen en daarna de zaterdag en de zondag. Ja, de zondag hadden we al een beetje in de hoop dat daar de professionals bij te pas zouden komen. Dus daar hebben we niet al te veel over verteld. Nou, dat gaan we vandaag doen. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker even een muziekje pakken en dan zijn we zo terug.

0: Nou, in de tussentijd dat het muziekje draaide, vroeg ik één dingetje over de geschiedenis. Want dat interesseert me altijd wat. En dan komen hele verhalen los. Dus we gaan eens een beetje over de geschiedenis van de Highland Games hebben. Van hoe is dat nou zo ontstaan? En dan gaan we daarna heel rustig door naar de geschiedenis van hoe jullie zijn ontstaan. Maar begin maar eens even. Ja, ik begreep dat dat Noël eigenlijk wel zich een beetje verdiept had in de geschiedenis van de Highland Games. Dus, en ja, we gaan je niet vastpinnen op het hele verhaal, maar een van de verhalen die de ronde doet.
1: Datgene wat ik ooit een keer heb gelezen is dat, dat er één keer in zoveel tijd in de middeleeuwen, dat er een koerier werd gekozen die voor de koning bepaalde brieven en dergelijke mocht gaan vervoeren. Maar omdat er schijnbaar zoveel animo voor was, werd er dus een wedstrijd georganiseerd. Degene die het snelst van onderop de berg tot in het kasteel kan lopen, die mag koerier worden van de koning. En in die tussentijd, dat men dus die wedstrijd liep, onderaan de berg werden er dus schijnbaar, ik pin me er niet op vast, ja, allerlei festiviteiten georganiseerd. Wat ik me kan herinneren, beetje zoals we het kennen bij de Highland Games op de zaterdag. Muziek, eten, drinken, maar dus ook de onderdelen die wij kennen binnen de Highland Games. Ja. Het kogelstoten, het hamerslingeren, het hooggooien en de bekende kebertos. Nogmaals, ik weet niet of dit helemaal de juiste versie is, maar dat is in ieder geval wat ik ooit een keer heb gelezen.
0: Ja, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat in een oorsprongverhaal wel eens ook kunnen kloppen.
1: Leuk.
0: Ja, het klinkt leuk.
1: In ieder geval leuk, ja, zeker.
0: Ja. Ja. Ik denk dat me dat dan zo leuk heeft gevonden dat ze dachten van, hey, wij kunnen dat organiseren, zo'n games. Hè? Dus, ja. En ik kan me ook voorstellen van, ja, dat toen nog niet alles bestond, hè? Dat niet alle onderdelen erin zaten, klopt, maar dat het in de loop van de tijd nog iets bijbedacht is. Ja. Of zo. En misschien vanuit, ja, maar hadden we ook even, misschien zelfs vanuit de oorlogsvoering, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Klopt. Wat wel denk ik zeker is dat het vanuit het Schotse komt. Ja. Uit Schotland.
0: Ja, ja, dat moet bijna wel.
1: Dat moet wel.
0: Is dat iets wat bij een clan zelf blijft? Zo'n dat de sterkste man van de clan zich mag manifesteren op zo'n manier? Of ging dat tussen clans onderling? Weet je dat toevallig?
1: Nee, hoe dat.
2: Maar je had wel verschillende clans die tegen elkaar vechten, ja, en zo. Dat was wel in die tijd echt wel een dingetje, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: Maar wel.
0: Ja. Nou ja, het klinkt ook heel logisch. Hè. Het begint klein natuurlijk. Met ik neem dat aan dat er 10 koningen zaten. Dus dat inderdaad maar voor het hele land voor 1 koning gelde. En dat het zich na de hand een beetje verdeeld heeft over het land. Ja, kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Ik kan me niet herinneren, touwtrekken is ook een van die activiteiten die dan uitgevoerd werd toen de tijd. En dat zien we heel veel terug in de teamswedstrijden.
0: Ja.
1: Die zien we niet terug in de individuele wedstrijden. Maar de teamswedstrijden is touwtrekken een van de meest populaire activiteiten of onderdelen, denk ik.
0: Ja, ja. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat dat clan tegen clan is. Ja.
1: Dat is zeker.
0: Ja. En ja, goed, daar hebben we het een beetje over de geschiedenis gehad. Hè. Dat is al honderden jaren oud. Waarschijnlijk al vanuit de middeleeuwen.
2: Ja. Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ja, maar goed, zo lang bestaan jullie nog niet, hè?
2: Nee, gelukkig niet. Dan kwam ik hier niet binnen zo gemakkelijk.
0: Maar ja, goed, vertel eens wat over Highland Games Benelux, heet het zo?
2: Ja, ja,
0: ja.
2: Dus ja, die is een beetje ontstaan in de jaren 2000, eigenlijk Wout Zijlstra. Sommigen zullen die wel kennen uit de Sterkste Manwereld.
0: Ja.
2: Die heeft eigenlijk rond jaren 2000 de sport naar Nederland gebracht. Die hier eigenlijk groot gemaakt. En natuurlijk omdat Nederlanders en Belgen, allee, Vlaanderen, Vlamingen dan natuurlijk wel dezelfde taal spreken voor een groot deel. Zijn wij eigenlijk als Vlamingen eigenlijk, mochten wij eigenlijk meedoen met de Nederlandse competitie.
0: Ja.
2: Dus zo is eigenlijk een beetje ontstaan. En wij zijn eigenlijk de enige in Europa die het eigenlijk zo officieel mogelijk proberen te houden met de rankingsystemen en records en allerlei andere dingen die eigenlijk de atleten, ja, hoe moet ik het zeggen? Ja, die had eigenlijk de atleet een beetje ondersteund om toch al te beter te presteren eigenlijk. Als je bepaalde records hebt voor jou en zegt van ja, kijk, ik wil die wel halen of ik wil die persoon in de ranking voorbij steken. Ja, ja. Dat stimuleert de mensen eigenlijk om beter te doen.
0: Ja. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want je wilt toch records breken of altijd voor iemand uitkomen. Ja. Ja, dan, als je het niet bijhoudt, dan heb je eigenlijk geen doel, hè?
2: Nee, inderdaad. Dat is een beetje de insteek dat wij hebben.
0: Ja, dat klinkt al heel erg professioneel, moet ik zeggen. Want ja, ik heb begrepen dat die andere landen dat niet zo doen buiten Verenigde Staten of zo. Of?
2: Nee, inderdaad. De VS die houdt ook ongeveer hetzelfde systeem als wij in de hand. Maar Duitsland doet het niet, Schotland doet het ook niet. Ze houden wel veldrecords bij en zo.
0: Ja.
2: En de nationale records wel, maar een echte rankingssysteem gelijk dat wij hebben, dat heeft geen enkel ander land in Europa.
0: Ja, dan vraag ik me wel af, is dat te doen in Schotland? Want dan heb je misschien wel heel erg veel deelnemers, of valt dat wel mee, de top?
2: Ja, in Schotland. Ik ben nu ook al een paar keer naar Schotland geweest en ik moet zeggen, de cultuur, het leeft daar ook iets meer, dat is normaal ook, dan bij ons. Maar het is ook één klasse, daar heb je ook één klasse, dus allemaal open wedstrijd. Dus je betaalt dan meestal 10, 15, 20 pond, dan kan je meedoen. Maar of dat je nu je eerste Harlem Games wedstrijd doet, of je doet al 10 jaar, maakt niet uit. Je wordt gewoon in één pot, één pot gegooid en je doet maar mee.
0: Ja.
2: Terwijl wij in Nederland, België en andere delen van Europa, ook in Amerika, hebben ze verschillende soorten klasses. Dus je hebt een beetje de B-klasse. Dat is de mensen die het nog net doen over een paar jaar. En die kunnen dan doorstromen naar de A-klasse als ze een bepaald aantal punten hebben.
0: Ja, ja.
2: Dat is... Ik moet een beetje rap uitleggen. Als je het record hebt en bijvoorbeeld het is 100 meter, laat ik maar zeggen. En... iemand gooit 50 meter, dan krijgt hij 500 punten.
0: Mm-hmm.
2: Iemand die dan 100 meter gooit, het record heeft, die geeft 1000 punten.
0: Ja.
2: Zo is dat eigenlijk een beetje decathlon scoren.
0: Ja, ja.
2: Dat eigenlijk een beetje bijgehouden. Ja,
0: ja, oké. Okay. Ik vind het wel een beetje een eerlijke gevoel geven, als ik maar eerlijk mag zijn. Maar het heeft ook wel wat dat misschien iemand die voor de eerste keer mee, zoals ze in Schotland dan doen, dat die misschien bijvoorbeeld wel heel hoge ogen gooit. En als een verrassing naar voren komt, dat is natuurlijk wel ook een kans die je loopt. Hè?
2: Ja. Je hebt inderdaad van die mensen die, laten we ons zeggen, uit een holbewoner zijn of zo, kracht hebben en die er heel goed uitkomen. Je hebt kracht nodig sowieso, maar techniek, op een bepaald niveau heb je de techniek ook wel serieus nodig eigenlijk.
0: Dat geldt voor iedere sport.
2: Ja.
0: En als ik dan voorstellingen maak in mijn hoofd van iedereen kan gewoon meedoen in Schotland, dat zal dan ook iets groter formaat zijn, denk ik dan, of niet?
2: Ja, dat valt een beetje te zien welke wedstrijden. Ik heb wel wedstrijden gehad waar je zo 6 atleten hebt. En je hebt ook wedstrijden waar je 20 atleten hebt.
0: Ja.
2: Valt een beetje te zien.
0: Dat valt dan nog mee, ja.
2: Ja. Dat valt te zien hoe het weer is, hoe groot dat de wedstrijd is. Het zijn er verschillende wedstrijden op dezelfde datum, want dat heb je ook vaak.
0: Ja.
2: In Schotland, je hebt 4-5 maanden wedstrijdseizoen, zo gezegd. Dat is meestal van april, mei tot september.
0: Mm-hmm.
2: Maar je hebt vaak 3-4 wedstrijden in heel Schotland op dezelfde datum.
0: Okay.
2: En dan heb je vaak mensen die dan zeggen van ja, kijk, we gaan niet naar die grote wedstrijden, we gaan dan naar een kleinere wedstrijd of zo, omgekeerd.
0: Ja, ja. Dus dan is het eigenlijk wel een instreekgebonden evenement, zeg maar.
2: Voor de lokale waarschijnlijk wel. Maar de mensen die echt komen voor wedstrijden doen of daar hun wedstrijdseizoen houden eigenlijk, die proberen de mooiste of wedstrijden eigenlijk.
0: Waarschijnlijk plannen die hun hele seizoen op bepaalde wedstrijden waar ze naartoe gaan. Dat ze dan zeggen van ja, die en die pak ik.
2: Ja, je hebt zelfs wedstrijden die in de week zijn. Eigenlijk bijvoorbeeld Games Week kan je eigenlijk als je... Want je huurt dan meestal een auto. Dan kan je bijvoorbeeld op een week kan je 5 wedstrijden doen.
0: Ja.
2: En dat is wel heel hard op je lichaam.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Maar het gaat wel, het kan wel.
0: Pakt die microfoon maar. Ja.
1: Ja, ik heb helaas niet zoveel ervaring in Schotland als Glenn. Maar ik weet dat een van de grootste wedstrijden heet Braemar. En daar is lange tijd is de koningin van Engeland, was dat. Kwam daar altijd te plaatsen om te kijken. kan me voorstellen dat ze dan de wedstrijd openden of sloten, of iets in die richting. Maar goed, die is er ondertussen niet meer. Dus ik weet even niet wie er nu komt. Maar om even aan te geven...
0: Zeggen Charles, hè?
1: Ja, misschien.
0: Misschien, ja.
1: Om aan te geven hoe groot zo'n wedstrijd dus is. Ja. In Schotland in dit geval.
0: Ja, ja. Ja, volgens mij heeft het Koninklijk Huis van Engeland eigenlijk ook best een stevige band met Schotland, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ze hebben ook kastelen, weet ik wat, van alles, grondgebied.
1: Ja.
0: Dus ja, ik kan me voorstellen... Volgens mij gaan die zelfs ieder jaar een gedeelte van het jaar wonen ze in Schotland. Klopt dat?
1: Het zou goed kunnen. Natuurlijk, heel het Verenigd Koninkrijk heeft een rijke geschiedenis met elkaar. De een wat beter dan de ander.
0: Ja.
1: Maar voor zover ik weet, Schotland en Engeland... gaat dat inderdaad, wat je zegt, die zien elkaar volgens mij wel.
0: Ga je
1: zo hoger naar Ierland, wordt het iets anders.
0: Nou ja, als ze een referendum zouden houden... Ik weet niet of Schotland bij het Koninkrijk blijft, hoor.
1: Nee.
0: Weet ik niet.
1: Goed. Dat is voor een andere keer.
0: Ja, dat is voor een andere keer. Oké. Nog één klein vraagje. Als je Schotland en Nederland bijvoorbeeld met elkaar vergelijkt... Is dat een niveauverschil? Is het groot verschil? Of juist valt het wel mee?
2: Ik zou persoonlijk zeggen dat... de laatste jaren op deze moment... dat het niveau in Nederland en België wel hoger ligt dan in Schotland.
0: Kijk, mijn collega die nu hopelijk ook luistert, die wil dus, zij is een Schotse. En zij zegt van, maar ga niet naar die Nederlandse Highland Games kijken, want dat is niet hetzelfde. Het zal niet hetzelfde zijn, hè, qua hele entourage en alles, maar het niveau is dus...
2: Ik spreek puur over de heavy events. Hè.
0: Ja.
2: Dus hetgeen wat wij zondag in Heerlen gaan doen. Want ja, Highland Games is eigenlijk veel groter. Hè? Dus je hebt Highland Games, je hebt de heavy events.
0: Mm-hmm.
2: Vooral in Schotland heb je dat vaak. Je hebt de heavy events, dat is in het midden van het veld. Je hebt dan nog polstok springen. Je hebt 60 meter sprint. Je hebt zelfs met fietsen, dat ze eigenlijk wedstrijd doen rond het veld. Je hebt doedelzak spelen, je hebt touwtrekken. Je hebt Highland Games is niet alleen hetgeen wat wij doen of touwtrekken, maar dat is een heel...
0: Een hele kermis eigenlijk.
2: Ja, een hele kermis.
0: Oké.
2: Allemaal randactiviteiten.
0: Ja. Nou, ik ga nog een keer met mijn collega spreken en zeggen van ze moet toch naar Heerlen komen.
2: Ja.

0: Nou, we waren weer eventjes in de onderbreking. En eigenlijk heb ik een hele mooie co-presentator gevonden. Want Bram die stelde een paar hele mooie vragen aan de andere gasten. Dus ik heb gevraagd of Bram ook een paar vragen wil stellen. Nou, dat wilde hij al doen. Dus ik zou zeggen, Bram, brand los.
1: Ja, natuurlijk. Het is, ik was op een gegeven moment benieuwd. En we hadden het een beetje over. Natuurlijk, Glenn, je hebt 2 jaar geleden heb jij op het wereldkampioenschap ben je 3e geworden. En vorig jaar zei je net dat je vorig jaar was je 4e geworden van het wereldklassement. Natuurlijk, je gooit dan best wel grote afstanden. Hoe ver gooi je dan momenteel eigenlijk?
2: Ja, ik ben niet iemand die veel online een afstanden zegt of zo. Ik denk dat het een beetje bad luck is. Maar ik kan wel wedstrijdafstanden vergelijken. Maar gelijk bijvoorbeeld, mijn eerste wedstrijd was in Friesland. Een jaar of 10, 11 geleden. En toen gooide ik met lichte hamer, denk ik, 2 of 23 meter. En als je dan kijkt naar wat ik... Ja, gooit het al op een wedstrijd. Vorig jaar bijvoorbeeld had ik op het WK nog een persoonlijk beste gegooid met die hamer. En toen zat ik op 45 meter. Dus dat is gewoon bijna verdubbeling op 10 jaar tijd. De eerste meters die gaan altijd heel snel. De eerste 10 gingen heel snel.
1: Okay.
2: Maar dan natuurlijk, hoe meer dat je de sport beoefent, hoe trager dat het eigenlijk omhoog gaat. Het is eigenlijk de kunst om eigenlijk altijd progressie te hebben, of toch tenminste niet naar beneden te gaan. Maar dat is niet zo gemakkelijk.
1: Echt goed, cool. En als we zelf straks, stel ik zou zo'n hamer gooien op het veld. Hoe ver denk je dat ik zou gooien zonder oefening? Hoe moet je dat voorzien? Hoe moeilijk is dit? Want natuurlijk voor jullie, als we gaan kijken, ziet het er natuurlijk, denk je van, dat is...
3: Zonder om te vallen?
1: Ja, zonder om te vallen, ja, zonder om te vallen.
3: Ik heb net even mijn afstanden erbij gezocht. Ik gooide op mijn eerste wedstrijd met de lichte hamer 19 meter. Zonder schoenen. Dus... Wat gaat Bram gooien? Een meter of 15? Tussen de 10 en 15? 15, 16 meter. Lukt wel.
1: Dat is een uitdaging.
0: Met of zonder schoenen.
1: Wat lukt. Ja. Je zei zonder schoenen, want jullie gooien natuurlijk ook met schoenen. Maar leg eens uit, hoe zit dat met die schoenen?
3: Ja, in principe heeft elk... bij elk onderdeel mag je... Corrigeer me als ik het fout zeg. Mag je anders schoeisel aandoen. Omdat je met die hamer, met gestrekte arm... en het zwaartepunt zo ver mogelijk van je afgooit, gaat je lichaam mee. En voor de hamer hebben wij dus schoenen met een soort ijzeren plaat onder. Met daaraan een ijzeren pin. Hoe kan ik dat best uitleggen? Een soort bajonet die je uitschuift uit je, van onder je schoen. En die steek je eigenlijk in de grond. En dan sta je wat steviger op de grond. Mocht je dan echt heel hard gaan zwaaien, wat uiteindelijk de bedoeling is, dan sta je vast en dan schiet je niet los.
1: Ah, kijk, nou, tof. Dat is en dan gooi je net wat verder natuurlijk.
3: Ja.
0: Ja, dat is wel interessant, ja. Want daar had ik ook nooit bij stilstaan. Nee. Hoe blijf je in godsnaam die balans houden? Maar dat is een hulpmiddeltje voor.
3: Ja. En doe die schoenen niet aan als je gaat kogelstoten of kabeltossen, want dan heb je

0: Oké, nee, dat is dan wat minder handig.
1: Ja, dat dus bij het uittrekken zou ik hem niet aandoen. Nee. Bij de hamer zou ik de messen, noemen we dat, gebruiken.
0: Ja. En hoe vaak per week oefenen jullie eigenlijk? Trainen jullie hiervoor?
2: En de microfoon wisselt weer.
3: Nou, de gooionderdelen train ik toch wel minimum 2 keer, 3 keer. Misschien soms dat ik naar WK toestreef 4 keer. En dan train ik in de sportschool 1 à 2 keer. Dus laat ons zeggen het gemiddeld tussen de 4 à 6 keer per week dat ik bezig ben met de sport eigenlijk.
0: Okay, wel echt een, ook een manier van leven natuurlijk dat je dan eigenlijk daarmee bezig bent. Zeg maar, doe je natuurlijk ook, als ik zo naar jullie kijk, jullie zijn redelijk breed, redelijk sportief. Zeg maar, qua voeding en qua natuurlijk trainen, daar letten jullie natuurlijk ook op. Maar hoe ziet dat er eigenlijk een beetje uit?
3: Ja, dat is een beetje verschillend van Noël en ik. Valt ook een beetje zien hoe je spijsvertering is en zo. En niet iedere persoon is hetzelfde. Maar ik eet tussen de, laat ons zeggen, 5.500-6.000 calorieën per dag. Ja, en dat werkt goed voor mij. Als ik minder ga eten, dan ga ik ook gewicht verliezen. En dat voel ik dan ook wel in mijn prestaties eigenlijk.
1: Ja, en ik heb eigenlijk geen flauw idee. Als ik vind dat ik wat kilo moet aankomen, dan eet ik dubbele of driedubbele porties. Daar let ik er goed op. Maar over het algemeen, ik heb geen idee hoeveel calorieën ik binnenkrijg.
2: Nee. Je doet het puur op gevoel.
1: Ja, wel. Ja.
2: Zo een beetje te vergelijken met Strongman. Ja, jullie zien er natuurlijk vele malen beter uit qua lichaam en zo. Maar ja, dat meen ik serieus.
1: Ja,
2: want ik zou voor een Strongman kunnen doorgaan, maar dat ben ik niet. Hè. Nee. Maar hebben jullie ongeveer hetzelfde dieet wel, denk je?
1: Een hele goede vriend van mij heeft lange tijd op hoog niveau sterkste man gedaan. Ik kan me herinneren dat hij inderdaad wel een voedingsschema heeft gevolgd.
2: Mm-hmm.
1: Maar die zat vooral met het ding dat hij onder de 105 kilo moest blijven. Want dat was zijn klasse.
2: Ah, zo.
1: Wij werken wel met klasses vanuit de Highland Games. Maar dat komt minder vaak voor. Je hebt een lightweight klasse, dan ben je minder dan 90 kilo. Daar hebben we er eigenlijk niet zoveel van. Iedereen zit bij ons vaak dik boven de 110, 115 kilo.
2: Ja.
1: Bij sterkste man heb je dat meer. En dan weeg je vooraf een wedstrijd, weeg je 106, mag je niet starten.
2: Oké.
1: Okay. Dus dat is best een strikt
2: dieet. Ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk nooit gerealiseerd dat bij de strongman ook gewichtklassen zijn. Want je ziet het wel op tv, hè, ja. Sterkste man, maar daar... Ja, volgens mij laten ze daar de zwaarste klassen dan meteen alleen maar zien.
1: Ja, dat zijn vaak ook gelijk de sterkste klasses.
2: Ja, ja.
1: En dat is een open klasse. Dus dan die jongens, wat weegt Haftor? 200 kilo of zo, weegt hij. Ja.
2: Ja.
1: Maar goed, dan is een man van 2 meter, is 6, 7, zoiets.
4: Ja,
1: ja. Kelvin de Ruiter, een Nederlander, ook een grote jongen.
2: Ja.
1: Zit wel variatie in. Maar als je goed atleet bent... ook binnen de Highland Games heb je een voedingsschema, is altijd handig.
2: Ja.
3: Ja, een voedingsschema is eigenlijk voor elke atleet wel nuttig. Als je kijkt, als je die bij Highland Games, het heeft geen zin van 160, 170 kilo te wegen, want je moet kunnen bewegen.
2: Ja, precies. Ja.
3: Highland Games in dat opzicht verschilt van sterkste man, omdat je moet flexibel zijn en je moet explosiviteit creëren. En ik kan je voorstellen, als je ik ben nu 1,92. Maar ik weet iets van een 122 kilo. Maar moest ik 160 kilo wegen, dan zou ik belangen zo niet kunnen bewegen dat ik nu beweeg.
2: Ja, ja.
3: Dus ik denk dat sterkste man en Highland Games op zich wel gelijkenissen hebben. In verband met dat je moet veel eten, je moet genoeg eiwitten en koolhydraten en vetten binnen hebben en zo.
2: Ja.
3: Maar sterkste man is echt veel statische onderdelen. En als ze dan dynamisch zijn, dan... Ja, kom er nog veel kracht mee kijken.
2: Ja, dus voornamelijk de loopafdelen zijn. Waar ze iets moeten optellen en dan zoveel meter moeten lopen.
3: Ja, dus dat dan meestal, als we zeggen 20 seconden werk.
2: Ja.
3: En je ook van 400 kilo of zo, 450 kilo, dan lopen ze daar 20 seconden mee en dan is het klaar.
2: Ja.
3: En daar heb je dan met de Highland Games niet.

0: En dan, ja, je moet gewoon soepel zijn en je techniek beheersen. Terwijl bij sterkste man kan je veel op kracht doen. Ja. En bij Harlem Games heb je vaak, je komt ver, redelijk ver met kracht. Mm-hmm. Maar als je echt die afstanden wilt gooien om A-klasse of professional dat te doen, dan ga je echt aan je techniek moeten werken. Anders ga je dat nooit niet redden.
1: Ja.
0: Dus het is een mix van de twee eigenlijk.
1: Ja. Ja, corrigeer me als ik fout zit, maar ik zie het ook meer als een atletiek sport. Highland Games. Zeg ik dan,
2: Ja, volgens mij heet het in de volksmond, in Amerika is het heavy athletics. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja.
2: Wat ook leuk om te weten is, er zit best wel wat verloop in binnen sterkste man atleten en Highland Game atleten. Ik ken een heleboel jongens die van sterkste man naar ons zijn gekomen. En ik ken er ook die vanuit Harlem Games sterkste man wedstrijden zijn gaan doen. Dus er zit veel overlap in.
1: Ja.
2: Maar het zijn toch twee compleet andere sporten.
1: Ja. Ja. Oké. Okay. Hoe vaak train jij eigenlijk, Noël? Dat hadden we nog niet gevraagd, geloof ik.
2: Momenteel niet heel veel. Ik heb vanwege privéomstandigheden een jaartje even geen wedstrijden ingepland.
1: Ja.
2: Dus ik ga in principe alleen naar de sportschool. En dat probeer ik 2 of 3 keer per week te doen. Vorig jaar toen ik uitgenodigd was voor het WK en amateurs in Noorwegen, heb ik wel, ik denk 5 keer per week was ik in ieder geval bezig met sport.
1: Ja. Ja. Specifiek
2: gooien. Ja. De krachttraining, combinatie daarvan. Ja, Glenn en ik, we hebben veel getraind samen. Ja. Ja. En
3: hoe train je dat gooien dan eigenlijk? Want ik kan me voorstellen dat in de sportschool eigenlijk dat je dat best moeilijk kan trainen. Of dat je, als je dat traint, dat je dat niet in elk afnemen.
2: Nee, als je inderdaad in de sportschool met een steen van 10 kilo gaat gooien, dan gaat het snel de laatste keer zijn, denk ik. Die hamers, daar heb je ook weinig plek voor. In principe trainen we altijd gewoon op een veld. Ergens in de omgeving, in de gemeente, waar dat er weinig mensen komen, waar dat er veel ruimte is. Glenn heeft de luxe dat hij in principe alle onderdelen thuis heeft liggen. Dus die gooit zijn auto vol met hamers en stenen en die rijdt naar een veld. En dan is het gewoon balkje neerleggen, rolmaat of een landmeter uitleggen en oefenen.
3: Kijk.
2: Ja.
1: Nou, laten we afspreken dat we nog eventjes tot na de break ronde eraan pakken. Dan gaan we nu even eruit voor muziek en dan journaal.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegtuig met alle 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Daar wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. Op de parkeergarage bij de vliegbasis staan veel fotografen en cameraploegen uit binnen- en buitenland. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht waar ze in quarantaine gaan. Voor bemanningsleden en buitenlandse passagiers is een quarantainehotel geregeld. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. NAC Breda is gedegradeerd uit de Eredivisie. Toen de thuiswedstrijd tegen Heerenveen definitief gestaakt werd omdat er vuurwerk op het veld gegooid werd, stond NAC met 2-0 voor. De wedstrijd was eerder ook al stilgelegd vanwege wangedrag van fans. De tweede keer in de slotfase was voor scheidsrechter Sander van der Eijk de druppel. Telstar won van Heracles Almelo en FC Volendam pakte een punt tegen Excelsior. Daardoor was degradatie voor NAC alsnog een feit. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht overwegend droog met in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven het vriespunt in het noorden bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

0: Wat een heerlijk nummer van Bruno Mars, Risk It All. Denk me, ga mijn herinneringen weer terug naar toen ik nog danste, een mooie Roomba. En dan denk ik weer van, ja, deed ik dat nu ook maar weer. Maar goed, dat gaan we misschien nog wel een keertje oppakken. Onze gasten zijn nog steeds hier. En die willen nog best wel heel veel vertellen. Wat we dadelijk gaan doen is, we gaan eventjes terug naar eigenlijk de Highland Games van Heerlen. Ja, en dan geef ik daar Sylvia even het woord. En die gaat misschien even weer reclame maken voor eind van deze maand. Hè? De 29e en de 30e mei.
1: Is 30e en de 31e.
0: 30, oh, ik zit een dagje daarnaast.
1: Ja, ja, nee, geen probleem. De 30e is op zaterdag. Dan is eigenlijk de laagdrempelige games. Dus dan is het een team deelname. En dat is eigenlijk gewoon voor iedereen die het leuk vindt om een keer kennis te maken met de Highland Games.
0: Ja.
1: En dan hebben we op zondag professionele atleten van de Highland Games Benelux. Die dan die gaan dan even laten zien hoe het echt moet. Beide dagen is gratis entree. Ook marktkramen. Op de zaterdag is bijvoorbeeld live muziek. Maar op de zondag hebben we dan weer een bierproeverij voor de bezoeker. Dus zo is het een beetje een afwisselend programma. Ook activiteiten voor de jeugd. Dus van alles wat.
0: Dus zoals verwacht dat je op zondag na de bierproeverij zelf de muziek gaat maken.
1: Ja, een beetje erbij zingen, inderdaad.
0: Lekker Schotse Highland Games. muziekjes. Heren, doen jullie ook eigenlijk mee met zondag?
2: Ik wel. Noël denk ik niet.
0: Nee, Noël, jij was niet helemaal in vorm nu, hè? Dus voor jou niet. Maar jij gaat wel meedoen.
2: Ja, ik ga het proberen, want zaterdag heb ik ook een wedstrijd net over de grens in Duitsland.
0: Oké, okay, ja.
2: Dus ik probeer als ik zondag, laat ons zeggen, fit ben en niet stijfjes ben, dan doe ik me zeker mee.
0: Ja, maar je hebt je al ingeschreven.
2: Ja.
0: Heel goed.
3: En ik ben inderdaad bewust niet fit.
0: bewust niet fit, ja.
3: Nee, maar ik loop voor het eerst in de organisatorische kant mee. Dus vanuit onze Highland Games Benelux groep coördineer ik dan in principe samen met Bram, onder andere heel de wedstrijd.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja.
3: En zorgen dat alles vlot en veilig verloopt, want dat is uiteindelijk ook een belangrijk puntje natuurlijk.
0: Ja, vraag ik het weer even aan de organisatie, aan Bram, die ik nou even niet zie. Wat ga je ervan verwachten op die zondag?
4: Ja, nee, het is natuurlijk de eerste keer. Dus het brengt weer eigenlijk een hele nieuwe dag met zich mee. Maar natuurlijk ook weer extra dingen waar je rekening mee moet houden. Zoals bijvoorbeeld het hamerwerpen, wat we voor het eerst nu op het veld doen. Wat we ervan verwachten is eigenlijk gewoon een leuke dag. Natuurlijk ook voor het eerst even ervaren hoe het is. Ook hoe de samenwerking is. Maar ik denk dat op zich wel helemaal goed zit. En ik ben vooral heel benieuwd naar hoe het gaat en het verloop ervan. En eigenlijk inderdaad al een beetje hoop ik dan eigenlijk een beetje met in de glazen bol te kunnen kijken naar volgend jaar, hoe dat dan eruit komt te zien.
0: Dus, ja. Hebben jullie nog aanpassingen moeten maken? Omdat dan krijg je professionals, die gooien misschien wel dubbele afstanden, noem maar op. Hebben jullie daar nog aanpassingen voor moeten maken?
4: Ja, nee, we hebben inderdaad echt wel moeten kijken naar hoe je het veld indeelt. Daar zijn jullie ook natuurlijk nog een keertje speciaal voor naar Heerlen geweest. We hebben inderdaad hebben gekeken van oké, wat zijn in ieder geval de veiligheidsmarges die we moeten inbouwen om het veilig te kunnen doen. En dat is eigenlijk gewoon prima te doen. En dan hadden we ook alles kunnen afzetten. Ja, en volgens mij was het ook echt voor jullie de eerste keer dat jullie zo in een woonwijk de Highland Games beoefenen. Dus dat was op zich ook wel een leuke ervaring.
2: Ja, ik wist niet dat ze in zo'n mooie woonwijk eigenlijk een heel groot veld hadden eigenlijk voor op te gooien. Toen ik er nog wel eraan kwam, dachten we, oké, dan zagen we direct van plaats genoeg. Kunnen alle 8 onderdelen gooien. Want hamer, dat gaat altijd wel redelijk ver natuurlijk. Maar het terrein is gewoon goed.
0: Ja. Ook speciaal kijken met een oog naar het veiligheidsgebeuren?
2: Ja, zeker. Dat doen we altijd als we op wedstrijd een nieuwe wedstrijd hebben eigenlijk die zich wil toevoegen aan ons kampioenschap. Zien we altijd van, is er plaats genoeg? En wat we soms doen, als het veiligheid in gedaan komt, dan zeggen we, we skippen de lichte hamer. Snap je? Dan doen we 7 onderdelen. De lichte hamer gaat echt wel redelijk ver.
0: Ja.
2: Maar we kijken altijd in eerste instantie of dat er plaats genoeg is. Als er geen plaats genoeg is, dan kan het spijtig genoeg niet doorgaan.
0: Dat onderdeel dan? Of het geheel niet?
2: Het onderdeel en nagelang of dat er echt te weinig plaats is, ja, dan doen we het geheel niet.
0: Ja.
4: Natuurlijk, nu hebben we dat eigenlijk al een beetje bekeken en ook natuurlijk uitgemeten. Dus eigenlijk kunnen we alle acht de onderdelen dan gewoon doen. Dus ja, en dan komen we natuurlijk ook uit Nederland en België. De verste komt uit Friesland, zei je toch?
5: Nederland, ja.
4: Nederland, ja.
2: Ja, dus je hebt mensen in Friesland en je hebt dan inderdaad een paar Fransen die ook komen vanuit de regio Parijs.
0: Ja.
2: Ja, die wonen net boven Parijs en die komen vaak ook bijvoorbeeld in Driewegen.
4: Oké.
2: Okay. Zijn die ook op de eerste wedstrijd geweest. Ja. Die huren dan een busje en dan komen ze met een stuk of 5, 6. Ja.
4: En kijk, gaaf. Ja, dus voor het eerst dat we ook op zondag natuurlijk dan internationaal gaan, om het dan even zo te zeggen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel een leuke ervaring. En er komen ook nog mensen vanuit Duitsland, had ik begrepen. En dit is dan een van de 8 wedstrijden die we eigenlijk hebben voor het klassement. Het Nederlands kampioenschap, Belgisch kampioenschap. Welke wedstrijden hebben we nog meer eigenlijk op de lijst staan?
2: Dus de allereerste wedstrijd, dat was in april. Nee, eind maart, sorry. Eind maart was in Nijland, dat was in België. De tweede wedstrijd dat was in Driewegen. Dat was midden april. En dan heb je nu Heerlen. Derde wedstrijd eigenlijk. En dan heb je nog een paar andere wedstrijden. Je hebt eentje in Friesland, Winsum. Dat wordt georganiseerd door Pieter Kraspauma. 11-maal Nederlands kampioen. Dus die heeft ook zijn eigen wedstrijd. Je hebt dan in Lage Vuurschee. Je hebt ook een wedstrijd. Dat is dan bij het Houthakkersfeest bijvoorbeeld. Je hebt verschillende... Overal in Nederland heb je eigenlijk wel plaats voor een wedstrijd te organiseren. Ja.
4: Tof.
5: Nijland was de eerste, toch?
2: Ja.
5: Ja, precies.
4: Nee, en dat is dan Heerlen. Dat is dan de derde wedstrijd volgens mij in het rijtje. Maar dan wel de tweede vanuit de Highland Games Benelux. Is dat eigenlijk de tweede wedstrijd, toch?
2: De derde.
4: Oké, kijk. En in totaal zijn er dus... Hoeveel wedstrijden doen jullie om in ieder geval mee te kunnen doen aan het klassement of aan het kampioenschap?
2: Dat hangt af van jaar tot jaar. Bijvoorbeeld na corona was dat iets minder. Had je wel 4 wedstrijden. Maar nu is dat terug aan het stijgen. En nu hebben we 8. Ja, en misschien 9.
4: Kijk.
0: En hoeveel hadden jullie voor corona dan?
2: Voor corona, dan had je toch wel op sommige jaren 12 wedstrijden.
0: 12?
2: 12 of 10. Ja. Soms zelfs 2 dagen achter elkaar. Ja.
0: En dit telde allemaal mee voor het kampioenschap? Of moet je een x-aantal meedoen omdat je misschien de selectie weg mag strepen? Of ik weet niet hoe het werkt, maar...
2: Ja, dus gelijk als we nu hebben 8 wedstrijden... en dan mag je er zogezegd 2 missen, de aftrekwedstrijden. Dus als je die niet meedoet, heb je geen punten, dus die wordt afgetrokken. Heb je wel alle 8 meegedaan, dan worden de 2 slechtste scores van de wedstrijd die worden eigenlijk geannuleerd, afgetrokken. En dan de rest telt mee.
0: Ja.
2: Maar mis je dan in plaats van 2, mis je 3, ja, dan wordt dat wel serieus puntenverlies eigenlijk. Ja. Dan ga je echt wel inboeten. Dan kan je echt wel, pak dat je bovenaan staat, dan kan je echt wel helemaal onderaan komen te staan, omdat je ineens heel veel punten verliest.
0: Ja.
4: En welke onderdelen kunnen we eigenlijk op de zondag verwachten? Want dat is natuurlijk ook, we hebben er al eentje genoemd, natuurlijk het hamerwerpen hebben we genoemd. Maar dat is natuurlijk niet het enige onderdeel wat we hebben. Welke onderdelen hebben we nog meer?
3: Ja, we hebben een totaalpakket van 8 onderdelen in principe. Daarvan heb je 2-maal het steenstoot in dit geval. De zware en de lichte variant. Je hebt een lichte en een zware hamer. Je hebt een lichte en een zware weight for distance. Ja, dus dat is een handvat met een ketting met daaraan een zware bal. Uit mijn hoofd 12,5 en 25 kilo. En dan zit je op 6. Dan hebben we nog de kebertos, de bekende boomstam. In dit geval in een volksmond.
0: Ja, hoe lang is die?
3: Dat hangt helemaal af van de wedstrijd. Elke wedstrijd heeft in principe zijn eigen keber.
0: Ja.
3: En de klasse ook. En dus de B-klasse heeft een lichtere keber dan de A-klasse. De vrouwen en de masters hebben ook weer een lichtere variant. Dat varieert tussen de 5 en 6 meter en de 50 en 70 kilo. Dan zit ik goed, denk ik.
5: Bij de A-klasse.
3: Dus dat zijn de zwaarste jongens.
0: Nou.
3: En dan hebben we het hooggooien. Dus het hooggooien is een gewicht van 25 kilo zo hoog mogelijk boven een latje. En bij de B-klasse is dat 20 kilo en de masters 19 kilo. Uit mijn hoofd. De vrouwen weet ik even niet.
5: 12,7.
0: Okay. Nou, ik had begrepen dat Nederlanders goed zijn met dat onderdeel, hè? Met dat hooggooien.
3: Ja, ja, als je inderdaad alle atleten wereldwijd naast elkaar zet, dan kun je zien dat de Nederlanders op het hooggooien...
0: Hoogscoren.
3: Hoogscoren, precies.
4: Ja. En hoe hoog is dat dan ongeveer? Wat kunnen we verwachten?
3: Ja, ja, ik doe niet mee, dus niet heel hoog.
4: Nee.
3: Ik weet toevallig dat het ook een van Glenn's specialiteit is. Dus ik geef het de microfoon eventjes door.
2: Ja, hooggooien kan ik nu ook als Belg wel goed. Maar ik denk met 25 kilo dat je toch wel afstand, allee, hoogtes gaat zien van 5 meter of meer. Ja, mag je wel verwachten.
4: Dat is een flinke, dat is bijna de tweede verdieping waar je overheen gooit.
2: Ja, maar ja, kijk, als je kijkt naar het Nederlands record, die is nog altijd het Europees record, op 5,70
4: meter. 5,70 meter, zo.
2: Ja, Wout Zijlstra. Ja, in 2002 gegooid, denk ik. Ja, 2002 of 2003. Dus ja, je ziet wel dat dat echt wel een serieuze hoogte is.
0: Ja. En die wordt trouwens ook in de strongman vaak gebruikt, hè? Die
2: ja, dat wordt inderdaad in strongman ook soms gegooid. Ja. Vaak doen ze dat niet met een gewicht gelijk dat wij gooien, hè, met een cilindervormig en een handvat aan. Vaak is dat met een zandzak of zo.
0: Ja, klopt, ja. Ja. Ja, kan ik me nog herinneren.
2: Ja, maar maak me ook met twee handen. Ja.
0: Nou. En die andere landen, wat zijn zo hun specialiteiten? Waar, als je dat zou kunnen benoemen.
2: Ik zou zeggen, Schotland zijn heel goed in hamergooien. Kevertos ook. Zijn ze ook wel goed in. Je hebt de Fransen, die zijn zo wel aan het opkomen. Daar is het niveau niet zo hoog, maar je hebt ook niet zoveel wedstrijden. Je hebt daar twee hele mooie wedstrijden. Dus ja, als je niet veel wedstrijden hebt, heb je ook niet veel mensen die deze sport willen gaan beoefenen. Maar Nederland is dan heel goed in hoog, in keber, in steenstoten. Amerikanen, ja, die zijn, laat ons zeggen, bijna alles goed. Maar die steken echt wel uit met het kool- of steenstoten. Daar steken ze echt wel hooggooien ook. Ja.
0: En de Oosterburen, de Duitsers?
2: De Duitsers, die... dat is ook zo'n beetje allround. Je hebt bepaalde Duitsers die goed zijn in steenstoten. Je hebt bepaalde Duitsers die goed zijn in het hameren. Hooggooien zijn ze wat minder in. Ja, dat is een beetje, in Duitsland is het een beetje zo een beetje algemeen. Zo. Dus, die hebben niet echt een slecht onderdeel of zo.
5: De huidige wereldkampioen, waar komt
2: die
5: vandaan?
2: Oh ja, de huidige wereldkampioen die komt uit Tsjechië. Ja, die is goed in alles.
0: Ja.
2: Dus ja,
0: dat moet je waarschijnlijk ook wel. Als je wereldkampioen bent, dat je toch wel alle onderdelen wel goed beheerst.
2: Ja, dat is een beetje de truc eigenlijk van deze sport. Is eigenlijk, ik kan mijn eigen ervaring spreken. Ik heb redelijk wel goede onderdelen. Maar bijvoorbeeld het steenstoten, dat is bij mij mijn zwak onderdeel. Dus daar verlies ik internationaal redelijk veel punten op. Ja. En als je dan op vele onderdelen top 4, top 5 bent, en dan heb je twee onderdelen die dan achtste of zevende zijn, maar de 10. Ja, dan verlies je veel punten, snap je? Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje de truc van de sport. Is als je op alles goed bent en je kan op alles top 3 of top 4 halen, maar je wint geen enkel onderdeel, dan kan je nog het WK winnen.
0: Ja, ja, ja.
2: Dan... Terwijl iemand die van de 8 onderdelen 6 onderdelen wint, en twee onderdelen heel slecht, ja, die kan gewoon derde zijn.
0: Ja.
2: Per wedstrijd. Dus. Ja.
0: En komen er nog mensen waarvan je verwacht dat die hele hoge scores gaan behalen? Dus namelijk over de zondag natuurlijk. Heb je dat, ik weet niet of je de deelnemerslijst kent, maar er staan er mensen op waarvan je wel verwacht van, ja, nou, die gaan wel eens iets heel moois laten zien.
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, je hebt ook een nieuwe... Het talent uit België, dat is Duncan. Die is nu de laatste 2 jaar aan het opkomen en die is ook wel serieus aan het evolueren in de sport. Hè. Dus daar mag je wel zeker iets van verwachten. Ja,
0: ja, gewoon een Schotse naam.
2: Ja.
0: Het heeft dat gewoon een connectie mee, geloof ik. We gaan eventjes muziekje doen.

0: met de masters van onze...
1: Yes. Ja. Nou, men wordt nog lekker doorgeklept. Ja, we hadden het er net even over. Van, misschien zijn er wel mensen die denken van ja, Highland Games, dat sporten, dat is ook wat voor mij. Ik zit de hele dag in de sportschool. Ik wil iets nuttigs mee doen. Hè, bijvoorbeeld. Hoe kunnen ze eigenlijk in contact komen met de sport en misschien met jullie? Wat is daar het beste om te doen?
2: Iedereen die zich geroepen voelt voor de sport te leren kennen, kan ons contacteren via Highland Games Benelux. Op Google gewoon intypen en dan de eerste website. Kun je gewoon dat contactformulier invullen. Wordt eigenlijk een e-mail gestuurd naar ons e-mailaccount en dan kunnen we daarop reageren. Kan ook via Instagram, via Facebookpagina hebben we ook. Kan ook via Heerlen, als dat gemakkelijker is voor de mensen. En dan sturen ze de hele eerste Highland Games ons persoon wel door naar ons.
1: Zorgen jullie voor contactformulier of zo, dat die daar klaar liggen en dan...
3: Ja, nee, zeker. Het is makkelijk gedaan natuurlijk. Contact is snel gelegd. En we hebben natuurlijk ook, kunnen we elkaar wat makkelijker bereiken, ook via elkaars mobiele nummer. Dus mocht er interesse zijn, kunnen we altijd nog daar ook als een extra tussenpersoon in fusioneren.
2: En als er mensen zijn op de dag zelf, die kunnen ook altijd een atleet contacteren en zeggen van ja, kijk, hoe kunnen we daaraan beginnen? Dat mag ook altijd.
1: Ja.
2: Dus voel je maar geroepen, kom maar, geen problemen, bijten niet. Dus,
1: Ja, het is van natuurlijk voor iemand die niet in die sport zit wel een beetje moeilijk om te weten wie er allemaal die sport doen, hè, om die rechtstreeks te benaderen. Dus daarom lijkt me via jullie of via zondag of zaterdag op zondag die op de Highland Games zelf, lijkt me wel de makkelijkste manier dan. Hè?
2: Ja, zeker.
3: Ja. Ja, inderdaad, of mocht je nou op zaterdag denken van hé, dat ging nou eigenlijk supergoed en dat ging echt van een leien dakje, dan kom zeker op zondag nog een keertje langs en kijken of dat inderdaad het echte werken ook nog wat is.
1: Hoe heb jij dat gedaan, Noël? Want jij bent ook op de zaterdag begonnen, hè?
3: Niet bij ons, maar...
1: Op een Highlands Games klopt. In ieder geval voor amateurs, neem ik aan dan.
4: Ja. In mijn vorige werk werd ik gecontacteerd door een collega. En die vroeg letterlijk in de wandelgangen van... doe je ook iets met dat formaat dat je de hele tijd meesleept?
1: Ja.
4: Ik zei, ja, nee, ik ging toen de tijd gewoon naar de sportschool. Hij zegt, nou, vanuit het werk hebben we een team. En dan doen we eigenlijk altijd mee met de teamswedstrijden.
1: Ach zo, ja.
4: En zo ben ik dus begonnen met de teamswedstrijden. Daar zat dan een atleet in... Cornelis, die heeft mij toen gevraagd van... Hey, zie je het ook niet zitten om een keer met een individuele wedstrijd mee te doen? Contacteer Toby de Brouwer in dit geval. Een heel goede atleet uit Zeeland, die toevallig bij mij in de buurt woonde. Dat heb ik gedaan en zo ben ik met Toby als onofficiële coach... heeft hij mij een beetje de goede richting in geduwd. Ja. En ben ik met individuele wedstrijden gestart. Ja.
1: Dus dat zou dus bij jullie ook kunnen gebeuren op een hele dan.
4: Zeker.
1: Dat mensen denken van, ja, nou lijkt me toch wel wat om erin door te gaan. Laat ik eens...
4: We willen alleen maar nieuwe atleten hebben eigenlijk.
0: Zowel vrouwen als mannen.
4: Ja, vrouwen, mannen, jong, oud, maakt eigenlijk helemaal niet uit.
1: Ja.
4: Nee.
3: Ja, wellicht heb je natuurlijk al nu je nieuwe roeping gevonden of je nieuwe sport, je nieuwe hobby. En als het echt lekker lukt, kom je nog eens op een leuke plek in natuurlijk.
4: Zeker. Ja. Ja, en wij helpen elkaar allemaal. Natuurlijk willen we ook winnen. Hè? Maar ja. We trainen, zoals ik er straks aangaf, we trainen ook heel vaak samen. Het is oprecht een hele leuke groep. Dus laat het zeker weten. Ja,
1: je kunt met elkaar natuurlijk tips geven of hoe je... een bepaalde techniek misschien wel beter gaan beheersen of zo. Je wilt elkaar ook vooruit stuwen, neem ik aan. Hè? Dus dat is ook een beetje...
4: Dat is een beetje de rode draad ook van het trainen... en het ontwikkelen binnen de Highland Games. Je ziet bij heel veel atleten zie je allerlei bepaalde technieken.
1: Mm-hmm.
4: En je pakt gewoon datgene wat voor jou werkt, pak je. Dat ga je toepassen en daarin ga je eigenlijk verder. En wat voor mij werkt, kan voor Glenn helemaal niet werken. En zodoende ga je een beetje je eigen stijl een beetje creëren. En ga je stappen maken binnen de sport.
1: Ja. Ja. Maken jullie trouwens ook gebruik van professionele coaches? Is misschien niet helemaal het goede woord. Maar mensen die misschien op technisch vlak verder kunnen helpen? Dus professionals of fysiotherapeuten, noem maar op. Maak je er ook gebruik van?
4: Ik heb zelf een strength and conditioning coach uit Rotterdam. Een andere goede vriend van mij die heeft me heel erg geholpen met een schema. Mm-hmm. En ik heb ooit een keer een oud-Olympisch korrelstoter in Duitsland een bericht gestuurd.
1: Ja.
4: En die heeft mij door middel van een cursus heeft hij me de basis een beetje geleerd van het shotputten, het korrelstoten. Daar heb ik heel veel profijt van gehad. Ja. Ja. Dus maar dat is in dit geval voor mij. Ik weet niet precies, Klein, wat jij doet. Want jij loopt natuurlijk al eventjes mee.
2: Nou ja, kijk, ik zit nu al iets meer dan 10 jaar. Ik heb ook veel geleerd natuurlijk van online, weet je.
1: Mm.
2: YouTube en zo, al de video's van in 1990 en 2000 en zo die jaren. Dus ik kijk dan hoe dat de mensen daar gooien en probeer dat zelf ook te doen.
1: Ja.
2: En ook van mensen binnen de Benelux eigenlijk. Vandaar om en toe eens mee te trainen. Hè, met Tommy de Bruin in de tijd. En een keer met Pieter Karst. Met andere oud-Belgisch kampioen, Jimmy van der Wal bijvoorbeeld. Daar heb ik ook vaak mee, een paar keer mee getraind. En die geven dan wel tips. En dat is gelijk dat Noël zegt, een beetje de leider. Je helpt elkaar.
1: Mm-hmm.
2: Het is competitief, ja, op wedstrijd. Maar je wilt ook dat de sport groeit. En dat het een beetje, ja... Het is een beetje, laten we zeggen, familiaal is een beetje een cliché. Maar het is wel zo'n beetje het gevoel dat jij krijgt bij de Harling Games. En qua, ja, voor mij persoonlijk, qua opvolging. Ik ben sinds dit jaar ook, vorig jaar eigenlijk, een beetje in begeleiding voor mijn voedsel en voor mijn eten en zo. Ik doe nu ook om de 4 à 6 weken iets aan de fysio, om alles een keer goed los te maken.
1: Ja, ja.
2: Ik kan je wel voorstellen, mij al dat trainen, dat alles een beetje, dat het iets vast zit, snap je?
1: Ja, ja.
2: Dus dat wel, maar de technieken zelf heb ik eigenlijk door veel te trainen en door veel te kijken, heb ik eigenlijk zelf een beetje mijn eigen leidraad, mijn eigen stijl gevonden eigenlijk. En ook heel veel, dat is ook een beetje cliché, maar ik film mijn trainingen continu. Dus als ik dan zie van, ja kijk, mijn training voelde goed, dan probeer ik te kijken wat deed ik anders. Ten opzichte van, en dan zit je naar één filmpje misschien 20 keer te kijken, hè, om te kijken, maar wat doe ik anders?
1: Ja,
2: Maar dat is, er kruipt ook wel veel tijd in, ja.
1: Ja. En maken jullie, dat is tegenwoordig het overwoord natuurlijk, ook gebruik van AI om dingen te trainen of te vragen voor een goed schema of zo?
4: Ja, ik denk dat het is natuurlijk zo'n niche sport. Dat ook een AI daar nog niet heel veel standaard schema's op kan, kan loslaten.
1: Nou, hij zal je altijd een schema geven.
4: Of
1: het geschikt is.
4: Of het geschikt kan als een tweede.
1: Ja,
4: Als je kijkt naar een bodybuilding of crossfit of de Hyrox is helemaal hip. Daar valt ook heel veel over te vinden. Dat is in ons geval niet zo.
1: Nee.
4: Dus ik zelf gebruik geen AI in principe. Gewoon wat Glenn zegt, video's op YouTube en elkaar en analyseren en dan gewoon uitproberen.
1: Ja. Filmen jullie ook als anderen om iets af te kijken? Of,
4: Nee. We delen wel beeldmateriaal. En Glenn zelf, omdat hij al een tijdje meedraait, ga ik even voor jou spreken. geeft ook regelmatig trainingen of staat heel erg open voor. Ik zit met een hamer, die raakt niet verder. Kijk er eens naar. Hoe ziet het eruit? En dan zeker de jongens die wat langer meedraaien, maar ook de collega's in Duitsland. Die waar wij nou contact mee hebben, die zijn heel. Heel keen op techniek. En die zien vaak dingen die jij niet ziet.
1: Ja.
4: En dat kan net. Jij bent laatst ook van techniek veranderd. Dat kan net even een doorslag zijn in je afstanden.
1: Ja, ja. En begeleiden jullie zelf ook nieuwelingen al? Of op dit moment toevallig niet?
2: Ja, echt begeleiden. Dat is nu wel veel gezegd. Maar gelijk dat we al zei, we trainen vaak samen.
1: Ja.
2: Dus vaak. Ik heb een mede-atleet die heeft in België een mooi veld. Maar dat ook alle statenkabels liggen daar. Het hooggooigestel staat daar. Dus alles ligt daar. Dus daar kan je echt alles op doen. En ja, je helpt elkaar gewoon. Dus als ik zie van, ja, kijk, is Michael dan. Hè. Ik zeg tegen Michael van, ja, kijk, ja, ik zal dat toch anders doen. Ik zal toch wel zo, probeer daar een beetje op te letten.
1: Ja.
2: En als je dan iemand hebt die dat ook wilt implementeren, dat doet, dat geeft je ook een beetje plezier dat je iemand anders kan helpen.
1: Ja,
2: en dat gaat daaruit een beetje de haling dus ook om. Ja. Dus ik ben altijd wel bereid om de mensen te coachen wat ik kan.
1: Ja.
2: Niet per se één op één of zo, maar ik probeer wel de mensen een beetje te helpen.
1: Ja. Maar je hebt niet nu iemand die net is begonnen en die echt van nog ja, toeten nog blazen weet van nou, ik ga hem even
2: nee,
1: helpen daarmee.
2: Nee, momenteel niet, maar het kan misschien komen.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, wel misschien wel.
4: Nee, ik heb in die positie heb ik natuurlijk gezeten.
1: Ja.
4: En toen Toby was zo vriendelijk om mij wel in principe echt op sleeptouw mee te nemen en vanaf nul te beginnen.
1: Ja.
4: En dan is het maar net, pak je dat als nieuweling op of gooi je die adviezen dan naast je neer? Dan ben je er als atleet snel klaar mee natuurlijk. Maar ik deed mijn best en ik probeerde dat wat ik leerde wel gewoon toe te passen.
1: Ja.
4: En dus hij heeft mij wel één op één wel veel de goede richting ingestuurd, zeg maar. Het ding is wel, het kost heel veel tijd.
1: Ja, dat
4: en wij moeten zelf, je hoorde het net, 5-6 keer per week trainen. Niet iedereen traint op dezelfde tijden. Het moet allemaal maar net lukken. Dus tuurlijk willen we ook dat er een nieuwe lichting komt. En mensen kunnen ook altijd schrijven. Maar één op één trainingen of coaching is niet heel gewoon in onze sport.
1: Nee. Maar misschien op de Highland Games Heerlen dat er nog wat talent rondloopt. Dus je zegt van, ja, je moet er wat meer gaan doen.
4: Ja, trek ons zeker aan de mouw. Ja. Graag zelfs. En nogmaals, jong, oud, maakt niet uit. Om op dat de oudere categorie in te haken. Dit jaar is ook het wereldkampioenschap Masters.
1: Ja.
4: 40 plus is net en master is een cool woord voor mensen die 40 plus zijn.
1: Ja, ja. Waar wordt die gehouden?
4: In Driewegen, in Zeeland. Ik weet de datum even niet uit mijn hoofd.
5: Weekend van 5, 6 september.
4: Weekend van 5, 6 september. Ja.
5: Het eerste weekend van september.
4: Het eerste weekend van september, ja. Wordt voor het eerst na lange tijd georganiseerd in Nederland. Dus we hopen dat daar ook een heleboel mensen natuurlijk op afkomen. Wordt een groot evenement, leuk evenement. Met een blik op de toekomst. Wie weet wordt het hele ooit zo groot dat we er ook eens een WK kunnen organiseren. Dat zou natuurlijk prachtig zijn.
1: Ja.
4: Het veld hebben we. De organisatie zit hier.
1: Zeer enthousiast.
4: Zeer enthousiast.
1: Ik denk dat ze wel willen, ja.
4: Ja, en het is al een keer in Nederland geweest, dus waarom niet nog een keer?
1: Ja. Ja. Nou, laten we hopen dat het ooit zo ver gaat komen. Ik denk dat jullie er wel echt wel zin in hebben, hè?
3: Zeker, we hebben er inderdaad erg veel zin in. En dat is eigenlijk elke keer weer opnieuw. Dus aan de motivatie zal het niet liggen. Dus dat komt helemaal goed. En we gaan er sowieso dit jaar weer een feestje van maken. Okay. Mocht je nou toevallig 30 op 31 mei in de buurt zijn of in de regio zijn en niks te doen hebben, kom lekker langs en dan kom kijken. En dan maak kennis met de Highland Games.
1: Ja, nou, ik ben er in ieder geval wel bij. Niet als deelnemer, maar het is me niet gelukt om mensen te schachten ervoor. Dus, helemaal in mijn eentje voel ik me ook niet helemaal lekker bij. Dus ik heb wel geprobeerd om wat mensen bij elkaar te krijgen, maar helaas lukte het niet. Dus ik zal zeker gewoon als bezoeker komen. En dan gaan we zeker kijken van hoe mooi het weer gaat worden. Dus ik verwacht eigenlijk wel weer, net zoals vorig jaar, een prachtige Highland Games. Dus de uitzending zit er bijna op. We hebben nog kleine 10 minuutjes. En we gaan zo meteen draaien even een muziekje. En dan mogen jullie nog één keer reclame maken voor waar jullie voor staan.

En we zijn weer terug. We hebben nog heel eventjes de tijd. Jullie mogen allemaal nog eens een keer reclame maken voor je sport en voor...

0: ja, de organisatie. Dus zullen we even bij Bram beginnen? Want die zit volgens mij het meeste te poebelen.
1: Yes. Ja, nee, we hebben natuurlijk we hebben het gehad over de Highland Games. En dat is natuurlijk terug te zien op de Heerlense Highland Games in het weekend van 30 en 31 mei. Op de zaterdag hebben wij voor eigenlijk voor de teams en voor mensen van 18 tot vanaf 18 jaar. Die dan deelnemen in teams van 6 tot 8 personen. En dat is voor iedereen die het leuk vindt op een iets lager instapniveau. We hebben mensen van 18 jaar, we hebben mensen van 55 jaar. Dus dat is echt vooral leuk om een keer te proberen om te kijken. De inschrijvingen zijn helaas al gesloten. Maar we hebben voor de bezoekers ook nog een hele hoop te beleven. We hebben live muziek. We hebben voor de kids hebben we een jeugdplein met spelletjes, luchtkussens. En we hebben marktkraampjes met van allerlei soorten. Onder andere hebben we daar Celtic World staan. En we hebben ook nog eens een keer een Smit die live demos geeft. En dan op de zondag hebben we dan voor de heavyweight klassement hebben we in de A en B klasse en de masters. En dan ook nog de heren en de dames die dan daar staan. Die dan de echte Highland Games gaan beoefenen. En 5 onderdelen van hammer throw tot weight for distance, weight over bar, caber toss en stone put. Dus dat zijn de 5 onderdelen die we terug gaan zien.
0: Ja. Hoeveel deelnemers hebben jullie ongeveer?
2: Deelnemers bij de zondag of bij de...
0: Op de zaterdag.
2: De zaterdag, volgens mij 110 of 120 of zoiets uit mijn hoofd.
0: Ja, mooi. Ja, dus mooi. Ja.
3: Treft tot 5.
2: Ja. En wat ik nog wilde toevoegen, als het je nou leuk lijkt om dus te komen kijken op de zondag, dan kun je ook eventueel meedoen aan de bierproeverij. Dus dan heb je uitzicht op de spelen, terwijl je in de tussentijd een biertje kunt proeven. Dus dat kan, daarvoor kun je aanmelden via de site heerlenshighlandgames.nl.
0: Oké, misschien doe ik dat nog wel. Kom ik 2 dagen.
1: Ja, en mocht je nou vragen hebben, inderdaad, benader ons op social media, Heerlense Highland Games. En mocht je nou nog denken van, hey, de Highland Games beoefenen, dan kan je altijd natuurlijk nog de Highland Games Benelux kan je benaderen. En die hebben ook een eigen website.
0: Ja goed.
3: Ja, inderdaad, website, Instagram, Facebook. Gewoon een berichtje sturen en dan nemen we contact op.
0: Ja, even kijken, jij doet mee, hè? Noël, jij doet niet mee, maar ben je er wel aanwezig?
4: Ja, zoals ik volgens mij daar straks aangaf, ik doe het samen met onder andere Bram het
0: organisatorische
4: gedeelte, maar dan vanuit de Highland Games Benelux. Ja. Ja, dus ik zorg voor de scheidsrechters, de atleten, et cetera. En een stukje veiligheid pak ik ook op me in samenwerking met de organisatie. Ja. Ja. Dus ik ben er zeker bij.
0: Oké, ik hoop dat hij ook een t-shirt aankrijgt met zijn naam erachterop. Dan weten de mensen hem ook te vinden. Dan is het gewoon Noël op de rug, staat het dan.
4: Juist.
0: En dan kunnen jullie Noël persoonlijk benaderen.
4: Absoluut.
0: Ja. En bij jou, Glenn, jij draagt ook een naam op je rug, dat ze je kunnen herkennen.
3: Ja, ik kan wel een t-shirt van een andere wedstrijd kan ik wel aandoen waar mijn naam op staat. Dat kan ik zeker doen. Maar ja, ik zal erbij zijn om hopelijk mee te doen. Ja,
0: ja, anders moet de organisatie om aanpakken, omroepen. Van, dat de mensen jou ook zo van, oh ja, die heb ik gehoord op de radio. Dan moet ik eventjes een gesprekje mee aangaan.
3: Ja, perfect. Geen probleem.
0: Ja. Nou, de uitzending loopt ten einde. Ik wil jullie van harte bedanken dat jullie hier aanwezig waren. En dat jullie heel veel hebben kunnen vertellen over Highland Games. Het ontstaan en hoe het... geheel is eigenlijk uiteindelijk een heel is terechtgekomen. Dus wat dat betreft heel hartelijk bedankt. En ik hoop jullie allemaal weer te zien op zondag. En natuurlijk ook op de zaterdag, dus 30 en 31 mei.
1: Ja. Dankjewel voor de tijd.
4: Dankjewel. Super.
0: Ja. Oké.

0: Limburg te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
6: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Want het oog wil ook wat.
7: Audiofrenzy.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Kom binnen.
10: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die Moederdag betoveren zal. Met heerlijke hartentaartjes en prachtige ontbijtpakketten, die we ook thuis bezorgen.
11: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
12: RTV Parkstad.
13: Jouw hits.
12: Jouw nieuws.
14: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. Een van de Fransen die aan boord was van het cruiseschip Hondius heeft symptomen van het hantavirus, dat meldt premier Le Cornu. Er zijn 5 Fransen vanaf Tenerife gerepatrieerd en die worden in isolatie geplaatst. De symptomen van het virus werden duidelijk tijdens de repatriëringsvlucht van Tenerife naar Frankrijk. Later vanavond houdt de Franse minister van Volksgezondheid een toespraak en de premier maakt dan passende maatregelen bekend om de bevolking te beschermen. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Bos en RTP Parkstad.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow! Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.
3: 89.3

Het weekend is nog net niet voorbij. We hebben nog 2 uurtjes te gaan en het sluit inderdaad dit weekend vanavond af. Het weekend wat trouwens begon op vrijdag 8 mei en eindigt deze zondag de 10e mei. En iedereen hartstikke welkom bij The Rock and Ballad.

0: David won't be home tonight. You can't wait till the dawn rolls in. You won't see David again.
1: Via Marillion, No One Can kwamen we bij de Manfred Mann's Earth Band, Davies on the Road Again. Ik kan me best wel voorstellen met dit weer dat die Davy inderdaad on the road is. Tijd voor Magnum.

0: RTV Parkstad.
1: Is Parkstad.
2: Ja, het waren al drie achter elkaar. Aerosmith met Pink, Yes, met een nieuwe single. Ja, single, 7 minuten en 25. Ja, in de radiowereld is dat geen single, maar voor Yes is dat een single. Aurora, en daarvoor Moonshot, Hammer of Changes. 20 voor 11 geweest. Misschien dat de mensen die de tune op de achtergrond horen denken van, hey, dit ken ik. Ja, dat ken je. Dit gebruikte vroeger MTV Headbangers Ball.

eerste uur zit erop. Saxonette met Broken Heroes. En daarvoor Mother Love Bone met The Crown of Thorns. Voor een uur puur en alleen ballads. En dan gaan we echt dit weekend afsluiten. Maar eerst nog even die motors van Airport.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: RTV Parkstad.
8: Jouw hits.
7: Jouw nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. Een bulkschip is voor de kust van Qatar getroffen door waarschijnlijk een drone. Aan boord brak brand uit, maar die was snel geblust. De autoriteiten van Qatar noemen de aanval een gevaarlijke en onacceptabele escalatie tijdens de wapenstilstand en onderzocht wordt wie dit gedaan heeft. Er waren vandaag ook droneaanvallen in de Verenigde Arabische Emiraten en Kuwait, maar die projectielen zijn allemaal uit de lucht gehaald. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rock and Ballad.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Veilerhof. Het gezellige familierestaurant waar iedereen welkom is. Kijk op veilerhof.nl en kom gezellig eten.

Love is on the way. Van een mooie aftrap van Zij gaan kijken als eerste track in dit uur. 7:07, zou je kunnen zeggen. RTV Parkstad, Jonetio Nieuws. En op de zondagavond, Jon Rock and Ballads.

stiekem drie achter elkaar waarvan twee van dezelfde artiest. Dan heb ik het over Hardline in the Hands of Time van een allereerste album. Double Eclipse uit 1992. En daarna Hardline van het nieuwste album Shout. En Scorpions Ballad When You Came in My Life.

weet het niet 100% zeker, maar anders gewoon even opzoeken. Maar van de volgende band komt volgens mij een nieuw album eraan. Maar eerst even deze. De Song of Absolution. Dit is Muse.

dus moederdagen, laatste moment even nog om de mam te eren. En dat doen we dadelijk met Genesis, Mama en deze van Steelheart. Mama, don't you cry.

Leuk dat jullie er bij waren op deze moederdag, de 10e mei 2026. En voor het geval dat ze nog wakker is, Avalon ook nog proficiat met je verjaardag. Ozzy, de laatste van vanavond. En hoe kan het ook anders? Mama, I'm coming home. En inderdaad, ik ga huiswaarts.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsmussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingy Car Wash keeps you moving.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Donderdag wordt het waarschijnlijk de koudste hemelvaart sinds 2014. Dat meldt Weer Online. Normaal ligt de temperatuur tussen de 16 en 19 graden. Maar het weerbureau verwacht dat het niet warmer wordt dan een graad of 13... met waarschijnlijk veel buien. 12 jaar geleden werd het in De Bilt op hemelvaartsdag 11,8 graden. In de jaren daarna lag de temperatuur tussen de 17 en 27 graden. Donderdag wordt het dus ronduit fris. De minister van Defensie van Letland, Sproets, heeft zijn functie neergelegd nadat olieinstallaties geraakt werden door Oekraïnse drones, zo'n 40 kilometer van de grens met Rusland. De Letse premier vroeg eerder vandaag om zijn vertrek, omdat de antidronesystemen in het land niet snel genoeg werden geactiveerd. Legerkolonel Melnis wordt de nieuwe minister van Defensie. Een paar dagen geleden hebben Letland en Litouwen de NAVO gevraagd om de luchtverdediging te versterken. Het vliegtuig met de 8 Nederlanders die op het cruiseschip Hondius waren is geland op het militaire deel van het vliegveld Eindhoven. Ook waren er 18 buitenlanders aan boord. Op de luchthaven wordt bij iedereen een monster afgenomen voor laboratoriumonderzoek om te kijken of ze besmet zijn met het hantavirus. De Nederlanders worden met busjes direct naar huis gebracht, waar ze 42 dagen in quarantaine gaan. Voor de buitenlanders is een quarantainehotel geregeld. De Amerikaanse financiënminister Bessent gaat op bezoek in Japan en Zuid-Korea in aanloop naar de top tussen de presidenten Trump en Xi Jinping in Beijing. Bessent spreekt in Tokio met de Japanse premier en reist dan door naar Seoul voor een ontmoeting met de Chinese vicepremier. De top in China gaat onder meer over handelsspanningen, Taiwan en het Midden-Oosten. Trump reist later komende week zelf naar Beijing. En dan nog het weer. Vannacht is er in het zuidoosten kans op wat regen. Het kwik daalt naar zo'n 9 graden in Zeeland en maar net boven 0 in het noorden. En er staat een zwakke tot matige noordenwind. Morgen wat zon en veel wolken met kans op een bui bij 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.